0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een grote chemische aanval in 2013. Dat was in een buitenwijk en er kwamen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 1400 mensen bij om het leven, onder wie ook kinderen. Assad zelf zit trouwens nog altijd in Rusland. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer dan 3 dagen kan aanhouden. De afspraak gaat vandaag in, omdat Rusland dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wil vieren. Op Trumps verzoek stoppen beide landen met de aanvallen tot en met maandag. Een Duitse vrouw die begin deze maand overleed op cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat blijkt nu volgens het WHO uit labonderzoek. Een 65-jarige Duitse vrouw die veel met haar optrok is niet besmet. Tot nu toe is bij in totaal 6 mensen het Hantavirus vastgesteld. Opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt ermee. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan krijgen we wat vaker bewolking en is het iets minder warm. En zondagavond kan het soms ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam woedt een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er ook een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om ramen en deuren dicht te doen. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Mochten ze toch verschijnselen krijgen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in een academisch ziekenhuis. Op dit moment lijkt er niemand meer besmet op het schip dat op weg is naar Tenerife. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 31 doden gevallen. Er is een staakt het vuren afgesproken, maar Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit op Libanon. Onder de doden is ook een hulpverlener en naar een vermist jong meisje wordt nog gezocht. En in Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een chemische aanval in 2013. Daarbij vielen veel burgerslachtoffers. Mensenrechtenorganisaties hebben het over meer dan 1400 doden. Ook veel kinderen overleefden het niet. Van het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag koelt het wat meer af, maar dan is het ook nog grotendeels droog. Na het weekend wordt het wel een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er, als het goed is, niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Van het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Toch zijn ouders en werkgevers helemaal niet blij met die langere vakantie. Zij vrezen dat het ontzettend moeilijk wordt om opvang te regelen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen, ieder seizoen springlevend.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven, want ook de vrouwen van PSV zijn landskampioen. Voor het eerst in de clubgeschiedenis. Ze wonnen thuis met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Vorige maand werden de mannen kampioen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwalmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. Alle Nederlanders die van het cruiseschip komen waarop het hantavirus uitbrak, moeten eerst 6 weken thuis blijven. Dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk naar ons land gehaald. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Goedemorgen en hartelijk welkom bij wederom een nieuwe editie van Het Beste van Twente wordt wakker. Iedere zaterdag en zondagochtend. Tussen 8 en 10 uur kijken we terug op de meest opvallende zaken. De ochtendshows van de afgelopen week. Zo ook voor deze zaterdag, deze 9e mei, mensen.
1: Vandaag de dag dan.
0: Eerst even wat historische feiten voor deze zaterdag, deze 9e mei. Want vandaag in 1994... wordt Nelson Mandela beëdigd als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Jazeker, het gebeurde vandaag in 1994.
1: Vandaag de dag dat...
0: in 1997 op de veemarkt bij de IJsselhallen in Zwolle een koe losbreekt bij het inladen van de veewagen. En rent als een dolle stier, leuke voorspeling, door de hal van het, naar het restaurant. Nou, de 400 kilo zware koe gaat recht op het buffet af. Het schijnbaar trek. Nou, de schade valt uiteindelijk mee. Twee gebroken koffiekopjes. Vandaag in 1997.
1: Vandaag de dag dat.
0: Ja, dat is vandaag de geboortedag van presentator, discjockey en zanger Edwin Evers. Geboren en getogen in ons mooie Hardenburg, hè, zeg ik er nog meteen maar voorbij. Edwin heeft onder andere voor Veronica, de KRO en werkt tegenwoordig nog steeds voor Radio 538. En voor die andere stations heeft hij gewerkt. Ja, en voor het laatste station maakt hij nog steeds op vrijdagmiddag een programma met als titel Evers & Co. Nou, bekend zijn zijn imitaties van onder andere Frank en Ronald de Boer, Johan Cruijff, Prins Bernhard en Peter R. de Vries. Edwin viert vandaag zijn 55e verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Goed mensen, zijn er nog zaken waar we moeten denken vandaag? Zeker, het is internationale dag van de fair trade. Oftewel de eerlijke handel. Nou, succes ermee. Het is ook dag van Europa. Ja, het is maar even dat je het weet. Hè. Het is ook internationale dag van de vogelmigratie. En het is vandaag nationale molen- en gemalendag. Dus mocht je nog een molen gaan bezoeken vandaag... doe de plaatselijke molenaar de hartelijke groet.

0: Kaiko en Selena Gomez. En Ain't Me op jouw keuze in Twente. En daarvoor draaiden we die klassieker van Mike en The Mechanics. En Over My Shoulder. Dit is het beste van Twente wordt wakker. Zoals te doen gebruikelijk iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10... kijken we terug naar de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. Dat doen we aan de hand van die fragmenten. En het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Wij gaan naar de molen. Dat doen we met meer molens. Maar we gaan ook met name naar de molen. Korenmolen De Hoop in Almelo. Janine van der Linden, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, ben je al in de molen?
3: Nee, op dit moment ben ik gewoon thuis. Gisteren was ik de hele dag op de molen. Morgenochtend hebben we een school met een paar groepen. En zaterdag natuurlijk de hele dag.
2: Ja, fantastisch, want dan worden de deuren weer open gedaan. Ik vind de molen in Almelo altijd bijzonder midden in de stad. Dat zie je niet vaak, hè?
3: Nou, je hebt wel stadsmolens, maar meestal is de historie zo, de geschiedenis zo, dat eerst molens in het redelijk open veld stonden. En dat er steeds meer omheen werd gebouwd.
2: Ja, ik zou het haast vergeten. Ja, dat klopt.
3: Bouwen ging ook vaak de lucht in. En dan komen windmolens met name nog alles in de knel.
2: Ja, hoe is dat in Almelo opgelost dan?
3: Het is opgelost doordat wij ten eerste de wieken nogal hoog hebben. Dus we hebben een soort ombouw om de molen waar je op kunt lopen. We noemen een stelling. En de stelling is de plek waar vandaan wij zeilen voor de wieken voorleggen. Dus opzeilen. En die plek is meer dan 8 meter hoog. En dat betekent dat de wieken ook boven de bebouwing uitsteken. Dus vangen ze wind.
2: Oké, kijk eens aan. Dus dat is altijd gegarandeerd, zeg maar, in Almelo.
3: Nou ja, in Almelo is het gegarandeerd. Het hangt wel van de gemeente af waar je molens hebt of het allemaal lukt met windvangen. En dat heeft niet alleen met de hoogte te maken, maar ook met de afstand van de bebouwing tot een molen. En als jij bijvoorbeeld in een enorme storm staat en je krijgt wind naar je toe, en de molen kan dat gewoon onbeperkt opvangen, is het prachtig. Maar als daar iets tussen staat of de wind botst eerst ergens tegenaan en komt dan bijvoorbeeld in jouw neus of op de molen, ja, dan heb je weer een hele andere richting. Dus het is best uitzoeken.
2: Ja, zeker weten. Zeg, jullie malen ook nog zelf, hè?
3: We malen ook en we malen voornamelijk voor demonstratie. We zijn een molen die met stip op één instructiemolen is. Dat betekent, zoals wij tegen de kinderen zeggen altijd, dat wij een molenschool zijn. We leiden nieuwe molenaars op. En die zijn natuurlijk heel erg nodig in Nederland.
2: Zeker.
3: Met z'n 1200 molens. Mensen worden ouder. En kunnen op een gegeven moment niet meer alle activiteiten doen die nodig zijn om een molen te laten draaien. Dus we hebben nieuwe jonge molenaars nodig. En wij zijn zo'n molenaarschool.
2: Wat gaaf. Wat goed zeg. Ik zie wel in mijn omgeving. Ik hoor wel in mijn omgeving her en der mensen die toch in één keer molenaar worden. Dus het is toch alweer in de picture op een of andere manier. Kan natuurlijk meer, maar toch.
3: Ja. Ja, toch wel, inderdaad. Kijk, er is natuurlijk landelijk best veel aandacht voor. En mensen zijn ook wel keen op interessante hobby's. Bovendien is het zo dat de techniek in een molen heel zichtbaar is. En wij praten elkaar nu via een afstand. En ik heb daarvoor mijn mobiele telefoon. Nou, ik druk op een knop en er gebeurt iets. Maar ik zie helemaal niet wat er gebeurt. Maar in een molen kan je precies zien wat de beweging van de wind en daarmee de beweging van de wieken allemaal als gevolg heeft. En dat is voor iedereen, of je nou jong of ouder bent, ontzettend interessant om te zien en te begrijpen.
2: Ja, dat kan dus komende zaterdag, hè? De molen is dan geopend. Van hoe laat tot hoe laat en wat gaat er allemaal gebeuren?
3: Nou, de landelijke molendagen zijn zaterdag en zondag. Wij zijn, zoals je al zegt, zaterdag open. Overmorgen dus de hele dag. Voor het publiek van 10 tot 4, dus dat is best een lange tijd. En we hebben allerlei interessante onderzoeksopdrachten voor kinderen met ouders. Als ze die gedaan hebben, dan krijgen ze allemaal een cadeautje, noem het een prijsje. Maar iedereen die daarmee bezig is, krijgt natuurlijk wat. En we hebben allerlei leuke activiteiten, zoals de stadsherder die komt met wat schapen en een hond op het grasveld voor de molen. We hebben mensen van de bijenvereniging met een volkje bijen. Ze die kunnen heel goed uitleggen hoe dat zit met de koningin en haar hulpbijen, zeg maar even.
2: De hulpvloeken,
3: ja. We hebben ook een accordeonspeler die voor de vrolijke noot zorgt.
2: Altijd goed.
3: Kinderen kunnen koekjes bakken en versieren en zelf mee naar huis nemen of opeten. Natuurlijk pannenkoeken van pannenkoekenmeel van de molen. Nou, zo is er een heleboel te doen.
2: Goed zo, komende zaterdag. Vanaf laat zei ik weer...
3: Vanaf 10:00 ochtends.
2: Goed zo. Ik dank je wel. We gaan er lekker van genieten. En ik wens jullie succes met de voorbereiding, Janine.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Muziek van een band die in de jaren 80 toch enige hits scoorde. Dit was er eentje van Love Change van Climie Fisher in de Twents Ochtendshow, waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja Reinders met het streeknieuws.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Natuurhuisje.nl, de natuur opent je ogen.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Wil jij €500 netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
9: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
7: Brusje doet meer met je.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De brandweer van Friesenveen is gisterochtend uitgerukt voor een melding van een dier te water aan de Duileveenseweg. Een voorbijganger zag een plons in het water en ontdekte dat het om een ree ging. Daarop werd de brandweer gealarmeerd. Ter plaatse hebben brandweerlieden geprobeerd het dier uit het water te halen, maar dat bleek lastig. Daarom werd ook ondersteuning uit Almelo opgeroepen met extra materieel. Voordat de inzet volledig nodig was, wist de ree uiteindelijk op eigen kracht de oever te bereiken. Het dier is daarna richting het bosgebied gevlucht. En ook in de Almelo is gistermiddag een ree uit het water gered, in de haven aan de haven zuidzijde, vlakbij restaurant Creta. Brandweerduikers gingen het water in en wisten de ree veilig op de kant te krijgen. Daar werd het dier in een deken gelegd om bij te komen en op te drogen. De reddingsactie trok veel bekijks van omstanders in de omgeving. Na controle is de ree meegenomen en later weer vrijgelaten in het natuurgebied. De Universiteit Twente heeft onderwijsplatform Canvas tijdelijk offline gehaald na een nieuwe cyberaanval van hackersgroep Shiny Hunters. Donderdagavond verscheen korte tijd een bericht van de hackers op het platform dat door studenten en docenten wordt gebruikt voor communicatie, opdrachten en cijfers. Eerder deze week kwamen de UT, Deltion College en Windesheim al voor op een lijst van onderwijsinstellingen waarvan mogelijk gegevens zijn gestolen. Wereldwijd zouden duizenden scholen en universiteiten zijn getroffen. Volgens de UT wordt samen met andere onderwijsinstellingen en externe specialisten onderzocht welke gegevens mogelijk zijn buitgemaakt. Het onderwijs gaat wel gewoon door. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De dag begint met lekker wat zon, maar in de loop van de dag komt er steeds meer bewolking opzetten. Het blijft vooralsnog wel droog en het wordt een graad of 19 à 20. En daarbij staat een zwakke tot matige oostelijke wind.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

De King of Pop op jouw keuze in Twente in de Twentse Ochtendshow. Michael Jackson was dat en Black or White. En daarvoor draaiden we onze Twentse trots Ilse de Lange en I'm Not So Tough. Zo dadelijk hebben we weer een fragment uit een van de Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Na deze van Phil Collins.

0: onze eindavond. En dan kreeg ik een verrassing. De wethouder die kwam mij een bezig bijtje overhandigen. Een nijverbijtje.
1: Een nijverbijtje, verdorie. En dat doe je omdat je al 35 jaar paddenlevens redt. En daar hebben we je ook altijd voor een lijn. Ja. En je bent er nu ook mee bezig, begrijp ik.
0: Ja, ik sta nu op dit moment ergens in het veld ben borden aan het weghalen. Want het is nu gebeurd, dus we kunnen de zooi weer opruimen.
1: Oké. Ze zijn weer goed overgekomen, begrijp ik. Van links naar rechts en rechts-links.
0: Jazeker.
1: Ja, hey, dat doe je al 35 jaar, Adrie. Terecht dat je daar een compliment voor krijgt.
0: Ja, zeker. Nou, ik ben er ook wel blij mee, hoor. Ik was wel vreemd, dat is een duidelijk verhaal. Het was verrassend. Oké, je ziet dan wel eens in de krant staan dat iemand een nijverbijtje krijgt. En dan denk je, oh, leuk voor die man.
1: Ja.
0: Maar dan denk je, dan ga je niet bij jezelf realiseren dat je eigenlijk zelf ook wel eens in aanmerking kunt komen.
1: Ja. Ja, nou, bij deze mooie verrassing. Mooier is er natuurlijk niet, Adrie. Het is fantastisch toch, als het zo in één keer spontaan komt?
0: Ja, zeker. En net wat ik zei van, dan heb je de eindavond en dan zit je met 70 vrijwilligers. Dat je de resultaten van het afgelopen jaar te bespreken. Maar dan wordt er in eerste instantie wordt er aandacht gevraagd. Van, er is een bijzonder persoon aanwezig en die wil graag even het woord.
1: Ja.
0: En dan komt de wethouder naar voren. Hallo?
1: Benno Brand. Ja.
0: Ja. Ja, en die kende ik nog niet, want ja, zo lang zit hij natuurlijk nog niet.
1: Nee, ik ken hem al heel lang. Kom uit Dinkelland. Ja, Benno. Laat Benno maar schuiven. Hè?
0: Ja.
1: Hé, maar fantastisch zeg. Hey, het is nu klaar, begrijp ik, met de paddentrek. Het is nu gebeurd.
0: Ja.
1: Oké, dat gaat toch altijd vanaf begin maart, geloof ik, in mijn hoofd?
0: Nee, verleden. Half maart beginnen we eigenlijk al.
1: Oké.
0: Het hangt van het weer af, hè. Zo gauw het een graad of 10 overdag is, dan hij kans dat het zal loskomen.
1: Ja. Zitten er meer of minder? Ik weet niet, ik heb geen idee hoe met de padden is.
0: Wij hebben rondom Hengelo in zijn totaliteit hebben meer padden overgezet en meer salamanders overgezet. Alleen veel minder groene en bruine kikkers.
1: Oh, en dat is kwalijk.
0: En dat is op zich wel heel jammer. Ja. En daar kunnen we nog geen oorzaak voor.
1: Oké.
0: Daar heb ik contact over met landelijk werk en daar kunnen ze me op dit moment nog niks van zeggen. Maar wij zijn van 12.000 bij bijna 14.000 amfibieën gegaan.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, dat is een behoorlijke toename.
1: Ja, je telt zo nog, Adrie, begrijp ik.
0: Als je dan realiseert dat het verhaal kikkers minder is, dan is het salamanders en padden is beduidend meer.
1: Oké, kijk aan. Nou, ze hebben hun plekje weer gevonden, begrijp ik.
0: En dat allemaal dankzij tegenwoordig een kleine 100 vrijwilligers.
1: Ja, het is te gek zeg. Geweldig allemaal. Ja,
0: men wil gelukkig nog wat een en ander doen voor de natuur.
1: Dat blijkt wel, zeker weten. Ja. Nou, en voor de beste mensen die niet weten, het is ook met name de F35 als mensen naar FC Twente fietsen en andersom. Dan zijn jullie paraat, hè?
0: Daar staan wij zonder meer, in het vroege voorjaar.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja.
1: Nou, Adrie, succes met het afhalen van de borden. Nogmaals, gefeliciteerd. En ik zou zeggen, doe er nog 35 jaar bij.
0: Dat denk ik niet.
1: Volhouden, Adrie. Dankjewel, hè. Hoi.
0: Dankjewel, doei.
2: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in twee metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezum zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Ouders en werkgevers zijn er helemaal niet blij mee. Zij denken dat het moeilijk wordt om opvang te regelen. De kinderen moeten wel weer eerder terug naar school. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig. In de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Sticks op de Twentse Radio en het gevoelige beep.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we starten het tweede gedeelte van de Twentse Ochtendshow voor deze zaterdag, deze 9e mei, met een opname van Talk Talk and It's My Life. Deel 2 van Twente wordt wakker, waarin we nog 2 fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week voor je in aanbieding hebben. We gaan ze nogmaals herhalen in dit uur. Daarnaast kijken we naar het laatste weerbericht voor vandaag en ook voor de komende dagen. Ja, maar fijne dagen gehad. Alhoewel, dat valt ook nog wel mee. Het is ook niet slecht, hè. Zo eerlijk moet je dan ook zijn, maar het mag allemaal nog wel ietsjes beter, zeg ik op mijn beurt. Nou, hoe dat in elkaar steekt, het weer, hoor je straks uitgebreid aan het einde van dit programma. En ja, natuurlijk het laatste nieuws uit onze regio. 9:30, dan gaan we richting de nieuwsdesk van 1 Twente om van hen te horen wat het laatste nieuws is uit onze regio.

0: muziek van Milo op de Twentse Radio. You Don't Know. En daarvoor draaiden we die vrolijke plaat van Jennifer Lopez. En It Ain't Funny. De Twentse Ochtendshow. Wederom is het tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Het Roze Filmfestival gaat van start. Mark Elling, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, dat gebeurt in Enschede. In Concordia, geloof ik, hè?
3: Ja, dat heb je goed. Zowel in Concordia, daar wordt het merendeel van alle films en documentaires afgespeeld. En ook al een klein gedeelte bij Stonewall. En dat samen maakt weer een heel mooi Roge Filmfestival.
2: Oké, hoe is dit zo ontstaan, dit filmfestival, Mark?
3: We zitten inmiddels op de derde editie. En 3 jaar geleden is dat dan, denk ik, kwam ik met het idee om Roze Filmfestival te gaan organiseren in Enschede. En toen heb ik Concordia benaderd, samen met toen Pride Twente nog, om dit eens te gaan opzetten en te bekennen. En toen hebben we de eerste editie georganiseerd. En inmiddels zitten we alweer op de derde editie. Dus ja, hartstikke leuk.
2: Nou, dat zeg ik altijd. Dan blijkt dat het succesvol is bij deze. Toch?
3: Ja, zeker. Zeker, ja.
2: Hey, en hoe moeten we dat zien? Uiteraard voor iedereen toegankelijk. Maar hoe is dat in de praktijk?
3: Ja, voor iedereen toegankelijk. Je ziet natuurlijk wel dat de community, de LHBT-community, daar wel de boventoon voert. Maar het is uiteraard voor iedereen toegankelijk. En ik zou ook iedereen aanmoedigen en op willen roepen, als je niet tot die community behoort en daar misschien wel heel veel van vindt of heel veel vragen over hebt, om te komen. Want film geeft een hele mooie, makkelijke manier om een inkijkje te geven in die wereld, zeg maar, waar je misschien zelf geen onderdeel van bent.
2: Ja, vind ik
3: een
2: goeie.
3: En dat helpt misschien bij een andere mening, of een wat scherpere mening, of positieve beeld.
2: Ja, dat vind ik heel goeie, want het is op deze manier is dat heel goed uit te leggen. Of uit te leggen, dat is gewoon allemaal prima. Maar je weet, er wordt soms ook een beetje geschuurd allemaal in het land. Daar word je een beetje niet goed van. Snap je wat ik bedoel? Het wordt allemaal een beetje te zwaar opgelegd.
3: Exact, daar moeten we maar eens mee opbouwen. Dus wellicht wij hopen dat dit filmfestival daar aan kan bijdragen. En dat geeft gewoon een heel mooi inkijkje. Ik ken ook niet alles van de scene, maar ik probeer me er open voor te stellen. En door middel van film kan het hartstikke goed.
2: Ja, maar wat voor films zien we dan ongeveer?
3: Ja, het is heel divers. We proberen wel bij het selecteren van de films, zeg maar, alle letters uit de letterreeks zoveel mogelijk te proberen of te laten vertegenwoordigen. Maar het gaat van klassiekers, zoals Pink Flamingo's, die trouwens door Bas Kosters is gecureerd. Tot aan een horrorfilm, Queens of the Dead, op zondag. Tot een mooie documentaire over transkinderen. Het gaat echt, er zit van alles wat bij.
2: Oké. Zijn de films die tegelijkertijd spelen of kunnen we alles volgen? Hè? Want het zijn natuurlijk freaks.
3: Ja, dat snap ik. Maar er zullen toch wat scherpe keuzes gemaakt worden voor de zon. Want we hebben best wel veel films. Dus sommige draaien tegelijkertijd. Dus ja, het is ook aan het publiek om soms even goed te lezen van, hey, wat spreekt me nou het meest aan? En waar ga ik naartoe? Want je kan niet elke film zien.
2: Nee, oké. Nou, dan moet je volgend jaar maar weer komen, toch?
3: Ja, nou, dat vind ik een hele goeie. Gaan we wat mij betreft toch weer doen.
2: Ja, nou zei ik Concordia, maar je zegt ook op andere plekken.
3: Ja, ook Café Stonewall in Enschede is partner van het festival. En ook daar worden een aantal films getoond. En daar is op zaterdagavond om 8:00 ook de Pride Comedy. En dat is nieuw dit jaar. Een aantal queer stand-up comedians die gaan daar van 8:30 een leuke show geven. Waar hopelijk veel gelachen gaat worden.
2: Oké. Moeten we gewoon normale kleding nog, hoop ik?
3: Wat je wil, Wim.
2: Oké, nou, ik zal erover nadenken.
3: Wat je in het weekend aantrekt, mag je aantrekken.
2: Nou, dat wil jij niet weten. Goed zo. Is er nog een site waar we terecht kunnen, Mark?
3: Zeker, www.rozefilmfestival.nl. En daar vind je eigenlijk alle informatie. En daar vind je ook de informatie over het passepartout, wat ook nieuw is dit jaar. Voor slechts €30 kan je eigenlijk alles zien.
2: Oké.
3: Ben je overal naartoe.
2: Is er nog een startschot?
3: Ja, vrijdagavond om 7:00 is de opening. Daar hebben we een paar sprekers en nog een kleine verrassingsact. Een bubbeltje bij binnenkomst en dan gaan we starten. Of in afgelopen start het al, maar dan is de openingsfilm Departures. En daar kunnen mensen dan naartoe, maar dat is de opening.
2: Goed zo. Nou, ik wens iedereen veel plezier komend weekend. De Roze Filmfestival in Enschede. Mark, dankjewel.

0: De Sugar Babes in Twente wordt wakker in de middel. En daarvoor draaiden we een plaat uit de 90's. Ik kan me nog goed herinneren, ik draaide op dat moment in een discotheek in Hengelo. Ja, als je deze plaat instartte, dan was het feest op de dansvloer, kan ik je beloven. De London Beat was dat, en I've Been Thinking About You. Straks, in het laatste gedeelte van deze ochtendshow, nog één fragment uit de ochtendshows van de afgelopen week. En we hebben natuurlijk het laatste weerbericht. Nu het laatste nieuws in onze regio. Hier is Tanja met het streeknieuws.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De brandweer van Vriezenveen is gisterochtend uitgerukt voor een melding van een dier te water aan de Duileveenseweg. Een voorbijganger zag een plons in het water en ontdekte dat het om een ree ging. Daarop werd de brandweer gealarmeerd. Ter plaatse hebben brandweerlieden geprobeerd het dier uit het water te halen, maar dat bleek lastig. Daarom werd ook ondersteuning uit de Almelo opgeroepen met extra materieel. Voordat de inzet volledig nodig was, wist de ree uiteindelijk op eigen kracht de oever te bereiken. Het dier is daarna richting het bosgebied gevlucht. En ook in de Almelo is gistermiddag een ree uit het water gered, in de haven aan de haven zuidzijde, vlakbij restaurant Creta. Brandweerduikers gingen het water in en wisten de ree veilig op de kant te krijgen. Daar werd het dier in een deken gelegd om bij te komen en op te drogen. De reddingsactie trok veel bekijks van omstanders in de omgeving. Na controle is de ree meegenomen en later weer vrijgelaten in het natuurgebied. De Universiteit Twente heeft onderwijsplatform Canvas tijdelijk offline gehaald na een nieuwe cyberaanval van hackersgroep Shiny Hunters. Donderdagavond verscheen korte tijd een bericht van de hackers op het platform dat door studenten en docenten wordt gebruikt voor communicatie, opdrachten en cijfers. Eerder deze week kwamen de UT, Deltion College en Windesheim al voor op een lijst van onderwijsinstellingen waarvan mogelijk gegevens zijn gestolen. Wereldwijd zouden duizenden scholen en universiteiten zijn getroffen. Volgens de UT wordt samen met andere onderwijsinstellingen en externe specialisten onderzocht welke gegevens mogelijk zijn buitgemaakt. Het onderwijs gaat wel gewoon door. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De dag begint met lekker wat zon, maar in de loop van de dag komt er steeds meer bewolking opzetten. Het blijft voor ons nog wel droog en het wordt een graad of 19 à 20. En daarbij staat een zwakke tot matige oostelijke wind.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Felix Jean en Ray Dalton en Call It Love.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, we gaan eens even kijken, uitgebreid kijken naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Nou, allereerst vandaag hebben we te maken met een droge dag met flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken. En daarnaast drijven er ook sluierwolken over het land. De meeste plaatsen in het binnenland wordt het een warme dag met 20 tot 22 graden bij een wind die voornamelijk uit het noordoosten waait. In het noordwestelijke kunstgebied is het wel ietsjes minder warm, namelijk een graad of 17. Kijken we dan naar morgen, de zondag, hebben we te maken met grote temperatuurverschillen. Een groot gedeelte van de dag blijft het droog. Er trekken wel meer wolkenvelden over ons land dan de zaterdag. Maar het goede nieuws is dat de zon ook zeker geregeld zal schijnen. Bij een mooi woord vlagere wind uit het noordoosten komt de temperatuur in de noordelijke provincies uit op zo'n 14 tot 16 graden. In de rest van het land stijgt de temperatuur naar waarde tussen de 18 en 21 graden. Alles is een mooie dag, toch? Ja, dan de maandag. Ja, dan tappen we helaas toch weer iets ander vaatje. De wind draait namelijk naar west tot noordwest. En daarmee wordt een frisse lucht aangevoerd. Hierbij is het licht wisselvallig met wolken, zon en een enkele bui. Met name in de ochtend maken we bij ons in de regio hier kans op wat lichte regen. Temperaturen daarentegen vallen een stuk lager uit dan zeg maar dit weekend. We hebben in onze regio te maken met maxima die niet veel hoger zullen komen dan een graad of 14. En ook de dagen daarna wordt het met moeite 14 graden gehaald. En is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De droge periode zullen overheersen, maar een lichte bui blijft wel mogelijk. Kijken we nog even naar de vooruitzichten voor Hemelvaartsdag. Het is nog ver weg, maar toch. Het ziet er gedurende het lange Hemelvaartsweekend niet zo gunstig uit voor de mensen die in dat weekend, zeg maar, beginnende op Hemelvaartsdag, van plan zijn om op pad te gaan in ons eigen land. Dagelijks is kans op regen. En daarbij blijft het fris met temperaturen die niet veel hoger uit zullen komen op 15 à 16 graden. Ja, en dat zijn zeker niet de gebruikelijke waarden rond deze tijd van het jaar, die normaliter rond de 18 à 19 graden liggen. Ja, met andere woorden, slecht nieuws voor de buitenactiviteiten, maar voor de natuur is het natuurlijk welkom, hè, want na zo'n droge aprilmaand is er zeker behoefte aan wat regen.

0: En zo gingen we muzikaal nogmaals eens terug naar de jaren 80 met een opname van Cher en If I Could Turn Back Time. In Twente Wordt Wakker is het tijd voor het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Zeg, nog een week en dan is er Randbroek in Friesveen. Dormieke, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja, nog een week. We zijn aan het aftellen. Hè. Ja, als je het erover hebt, dan denk je van, oh, het duurt nog even. Maar voordat je het weet, is het voorbij. Hè.
3: Ja, zeker. Nee, we zaten gisteravond nog met het bestuur bij elkaar. En het is echt gekke werk. Het is gewoon inderdaad 7 nachtjes slapen en dan staan we er weer. Eigenlijk staan we er natuurlijk de hele week al. Maar ja, we hebben er ontzettend veel zin in.
2: Goed zo. Kijk eens aan. En ook niet de minste namen. Ik kan me niet voorstellen dat mensen Rander ook niet kennen. Want ik heb het er vaker over gehad in de show. Maar kunnen we nog even uitleggen wat het is in Friesenveen zelf. En de oudjes hebben gratis toegang en dat soort dingen meer. En er zijn meer stages. Vertel.
3: Ja, klopt helemaal. Nee, Randrock is gewoon eigenlijk het gezelligste familiefestival van heel Oost-Nederland. Dus, en eigenlijk kan ik het zelfs niet eens fatsoenlijk uitleggen, want dit moet je gewoon beleven.
2: Kijk.
3: Het is voor iedereen. Het is voor jong, oud, maakt niet uit. Als je dan van rock houdt of meezingt met K3... Eigenlijk is het voor iedereen. Dus voor iedereen is er ook wat wils. We hebben inderdaad een mainstage met verschillende namen. Zoals ook bijvoorbeeld de Tribute to Fleetwood Mac. De Fortunate Sons. Van allerlei gave artiesten. S'avonds nog Typhoon. Maar er is ook een hele rockstage inderdaad overdag. Misschien ook wel Scrootball. Ik weet niet of je dat wat zegt van het Drentse muziek.
2: Ja.
3: En Rapalje. S'avonds hebben we dance voor de jeugd. En als je niet, en ook wel voor de wat ouderen natuurlijk, want onder andere Mental Tio komt weer terug. Dus als iedereen nog even wil hakken, dan kan dat ook. En we hebben een nieuw podium inderdaad, Luister en Fluister. Dus echt voor de stille genieter nog. Hè. De pure muziek zoals het hoort te zijn eigenlijk. En zo is er eigenlijk de hele dag wat te doen voor iedereen. En dat voor maar €25. Dus eigenlijk valt het ontzettend mee, want je hebt een uitje voor het hele gezin. De hele familie eigenlijk. Dus je kunt

0: kom je gratis de trein op.
1: Ja, ik vind het knap, want jullie doen het zeg maar in het centrum van Vriezenveen zelf. Je moet er wel even alle gaten en hoeken hebben afgesloten. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die ergens onderdoor willen kruipen.
0: Ja, dat zeg je goed. Vroeger was het ook inderdaad gratis. En daardoor een terrein wat niet in de hekken stond.
1: Ja.
0: Nou, dat kan tegenwoordig niet meer. En ook niet omdat het gewoon echt mensenmassa's oplevert. Dus we zetten inderdaad alles netjes in de hekken. En daarvoor hebben we ontzettend veel contact ook met onze winkeliers natuurlijk en ondernemers. Gisteren nog de laatste puntjes op de i gezet. Even binnengelopen hier en daar van jongens, dit gaat er precies gebeuren. En je merkt gewoon dat het helemaal leeft ook in de gemeenschap. Iedereen is er al mee bezig. Ook alle ondernemers die dus aan het terrein vastzitten, zeg maar, die werken mee. Onder andere ook dagbesteding. Die hebben al de slingers in de maak, die zijn al klaar. En de ouderenzorg die is al bezig met de Rad van Fortuin, wat ze aan het bouwen zijn. Zo doet eigenlijk iedereen op zijn of haar manier iets om bij te dragen. Dus dat is gewoon echt superleuk.
1: Ja, want je moet iedereen inderdaad mee hebben. Je moet toch een dag van tevoren de spullen een beetje afsluiten wat dat betreft. En ik weet hoe het gaat als ondernemer zijnde. Hè? Elke dag is er één.
0: Zeker, ja, dat klopt. Nee, we moeten het inderdaad met elkaar doen. En gelukkig is het voor de ondernemer natuurlijk maar één keer in het jaar. Maar het is natuurlijk ook wel de plek waardoor het mensen trekt. Randrock is in die zin echt wel, wat je net zelf ook al zei, best wel een hele mooie naam geworden. Mensen kennen Vriezenveen ook onder andere wel van Randrock. En dat is natuurlijk aan de andere kant ook iets wat heel mooi is. Dus vanaf dinsdag inderdaad beginnen we een beetje met de opbouw, klein. Maar woensdag hebben we ook nog gewoon markt. Dus mensen kunnen gewoon naar de markt toe. En daarna gaat het voor ons echt los, zeg maar.
1: Heel gaaf. Dus, goed zo.
0: Ja, dan gaan we echt bouwen. En alles moet vrijdagochtend weer spik en span, hè, want dan zijn de winkels weer open. Dus logistiek is het altijd een uitdaging.
1: Ja, met hoeveel mensen doen jullie dat?
0: Wij zijn dit jaar met ongeveer 270 vrijwilligers. Dus dat is echt fantastisch. Waarvan ook nog eens 14 mensen met een beperking. En die doen ook op hun manier gewoon mee. Daar zijn we onwijs trots op. En zo zetten we samen de schouders eronder om er weer een ontzettend mooi feest van te maken met elkaar. En natuurlijk onze sponsor te verbeteren. Want zonder hen kunnen we het natuurlijk niet zo laagdrempelig mogelijk maken. Dus die zijn er uiteraard ook weer bij.
1: Oké, met de fiets, met de auto of met de trein? Wat gaan we doen?
0: Nou, je mag alles, maar
1: dat was het meest handige. Je begrijpt dat je op de fiets gaat, maar
0: zeker. Nee. Je kunt inderdaad ook met de trein komen. Dan moet je wel even een kilometer, wat zal het zijn, anderhalf lopen.
1: Dat stelt er niet voor.
0: Nee, precies. We zijn wat gewend met elkaar. Maar je kunt uiteraard ook met de auto komen. We zijn ontzettend goed bereikbaar vanaf de grote weg. En er is voldoende parkeerplaats op het Manitobaplein. Met de fiets is ook uiteraard mogelijk. Maar zo kun je van allerlei invalshoeken deze kanten prima bereikbaar opkomen.
1: Goed zo. Corrie Konings was er ook, hè?
0: Zeker, Connie Konings is er ook. Dat is onze kniphoog. En gaat 's middags mooi een feestje bouwen.
1: Ja, daar kijk jij naar uit, geloof ik.
0: Ja, weet je, ik kijk eigenlijk overal naar uit. Het is gewoon echt iets wat gewoon zo gezellig is. En die ontspannen sfeer, dat kun je inderdaad niet uitleggen. Daar wil je gewoon bij zijn. Dus wij hebben er heel veel zin in.

En met het laatste wapenfeit van Suzanne en Freek. En halverwege zijn we niet halverwege, maar aan het einde van dit programma gekomen. Dank voor het luisteren. Veel plezier naar Tiener met het Twente FM weekend. Ik ben er weer morgen even 8 uur. Of wederom een nieuwe editie van het beste van Twente Roetvang. Ik wens je een fijne zaterdag. En

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond een man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwalmen in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwalmen houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle. Er komen 3 openingsceremonies bij het WK voetbal, meldt de FIFA. 1 in de VS, 1 in Canada en 1 in Mexico. Dat zijn de organiserende landen. Mexico-stad trapt af op 11 juni. De dag erna zijn de 2 andere. Er treden overal grote sterren op. Michael Bublé in Toronto en Katy Perry in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
10: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
11: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
12: Dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah?
0: Twente FM.

About It. Heel veel klassieker uit de ethisch op jouw zaterdag. Ik zei het al, 9 mei. Welkom, Ovenbach opende de show Miles Away. En als je nou net wakker wordt en je hebt je luikjes nog niet helemaal open, doe dat dan even. Zet het gordijn op een kier en laat even dat daglicht naar binnen komen. Want hier en daar zijn er al zonnestralen die jou verblijden, zeg ik altijd. Dus als ik wakker word en ik zie die zon, denk ik, oh, het wordt een hele leuke dag. Wat je ook gaat doen. Straks natuurlijk, Eredivisie. En alle wedstrijden worden gespeeld op de zondag, zoals gebruikelijk is, de laatste twee speelronden in de Eredivisie. Dus ja, alle reden om lekker bij ons te blijven. We hebben die show op stampvol gezet met heerlijke muziek. Noem er eens één. Nou, deze dan. Van Steve Winwood, Higher Love, Lois Lane zie ik staan, Donna Summer, Madonna,

Nederlands product op jouw zaterdag. I Wanna Be, Lois Lane. Billy Joel, Steve Winwood moet ik zeggen, hoorde je ook Higher Love op jouw zaterdagochtend. En we moeten even de dames van PSV feliciteren met het eerste landskampioenschap uit de geschiedenis. Gisteravond werd er gewonnen van ADO Den Haag. En dat was voldoende om het gat van ik geloof 7, 8 punten in stand te houden ten opzichte van Ajax en FC Twente. Dus dan is het volgend jaar natuurlijk de tijd dat die puntjes naar Enschede gaan. Dit is Sam Smith, Diamonds en zometeen ook Donna Summer.

klassiekertjes uit de jaren 80. Ik hou ervan. Dit was Donna Summer, Love in Control, Finger on the Trigger. Dat klinkt al spannend. En nog één plaatje in het voorprogramma van de Streeknieuws. Dat komt zo meteen van Tanja voor jou. En dit is wederom zo'n heerlijke plaat van Madonna, Dress You Up. En ik vertel je Portugal the Man zo meteen als eerste na het Streeknieuws. Feel it still. Maar we gaan even terug naar de tijd dat Madonna nog echt mooi en zuiver zong.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De brandweer van Vriezenveen is gisterochtend uitgerukt voor een melding van een dier te water aan de Daarleveenseweg. Een voorbijganger zag een plons in het water en ontdekte dat het om een ree ging. Daarop werd de brandweer gealarmeerd. Ter plaatse hebben brandweerlieden geprobeerd het dier uit het water te halen, maar dat bleek lastig. Daarom werd ook ondersteuning uit Almelo opgeroepen met extra materieel. Voordat de inzet volledig nodig was, wist de ree uiteindelijk op eigen kracht de oever te bereiken. Het dier is daarna richting het bosgebied gevlucht. En ook in de Almelo is gistermiddag een ree uit het water gered, in de haven aan de haven zuidzijde, vlakbij restaurant Creta. Brandweerduikers gingen het water in en wisten de ree veilig op de kant te krijgen. Daar werd het dier in een deken gelegd om bij te komen en op te drogen. De reddingsactie trok veel bekijks van omstanders in de omgeving. Na controle is de ree meegenomen en later weer vrijgelaten in het natuurgebied. De Universiteit Twente heeft onderwijsplatform Canvas tijdelijk offline gehaald na een nieuwe cyberaanval van hackersgroep Shiny Hunters. Donderdagavond verscheen korte tijd een bericht van de hackers op het platform dat door studenten en docenten wordt gebruikt voor communicatie, opdrachten en cijfers. Eerder deze week kwamen de UT, Deltion College en Windesheim al voor op een lijst van onderwijsinstellingen waarvan mogelijk gegevens zijn gestolen. Wereldwijd zouden duizenden scholen en universiteiten zijn getroffen. Volgens de UT wordt samen met andere onderwijsinstellingen en externe specialisten onderzocht welke gegevens mogelijk zijn buitgemaakt. Het onderwijs gaat wel gewoon door. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De dag begint met lekker wat zon, maar in de loop van de dag komt er steeds meer bewolking opzetten. Het blijft voor ons nog wel droog en het wordt een graad of 19 à 20. En daarbij staat een zwakke tot matige oostelijke wind.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

schaamt je toch niet dat je deze draait of wil? Nee, natuurlijk niet. John Secada, Just Another Day. Ook die klassiekers en die guilty pleasures mogen natuurlijk in de lijst staan. En dat doen ze. Portugal the Man hoor je als eerste na het streeknieuws. Feel it still. En dames en heren, dan is het tijd voor iets nieuws, iets leuks. Wat dan? Nou, er is een band. En er zijn niet veel bands die bijna in een originele samenstelling meer dan 50 jaar bij elkaar zijn. Maar deze band, en ik heb het over de Rolling Stones, zijn dat wel. Afgelopen week werd bekend dat er op 10 juli een nieuw album uitkomt. Foreign Tongues. En daarvan draaien wij vandaag de eerste single. De nieuwe single van de Rolling Stones, In the Stars.

0: The Riddle en daarvoor de nieuwe single van de Rolling Stones, In the Stars.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Hey, ik neem je even mee in de planning voor het voetbal hier in de regio. In ieder geval de clubs die daarin uitkomen. Tweede, derde en vierde divisie. Beginnen we in de tweede om 3:00 vanmiddag. De IJsselmeervogels tegen HHC Hardenberg. In de derde divisie A, Harkemaarse Boys 2:30 tegen Roda Raalte. Scherpenzeel tegen SC Genemuiden. En Staphorst ook om 2:30 tegen HSC 21. TEC om 3:00 tegen Excelsior 31. In de vierde divisie D, SVZW 2:45 tegen HZVV. De Olde Westen 54, TVC 28 om 3:00. Deto ook om 3:00 tegen SDV Barneveld. En Heino om 6:00 tegen de Flevo Boys. En ook om 6:00 is Neo tegen WHC. Quick 20 speelt uit tegen Hoogland in die wedstrijd.

Bruno Mars, prachtige plaat, I Just Might. En als je heel goed luistert, dan hoor je al die samples en al die stukjes muziek van je nummertjes uit de jaren 80. Ik vind dat hij dat zo goed doet. Zeg, ik zei het al, morgen is het moederdag, 10 mei. Heel flauw grapje, koop even een flesje wijn. Jij bent tenslotte de reden dat ze drinkt, of niet? Hey, zometeen nog een heel uur Twente FM weekend. Nog eentje van Lady Gaga.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.spaarpotje.nl/luister.
1: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Holland-Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Vette dancefestival is terug met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM, nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De parade op het Rode Plein in Moskou is voorbij. Die duurde een half uur korter dan vorig jaar. Zoals verwacht reed er geen militair materieel mee. Dat was te zien op filmpjes. President Poetin noemde Oekraïne een agressieve macht, gesteund door de NAVO. De landen beloven 3 dagen niet op elkaar te schieten. De vraag naar goedkopere tweedehands elektrische auto's in Europa blijft maar stijgen. Volgens de grootste Duitse online aanbieder met bijna 90% in de afgelopen 2 maanden. Het gaat dan om auto's tot 30.000 euro. Het heeft allemaal te maken met de forse stijging van de benzineprijs. In het Brabantse Geldrop is bij een woningbrand een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Een traumahelikopter die was opgeroepen kon niet opstijgen omdat er een storing was. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het westelijk havengebied van Amsterdam was vannacht brand bij een schrootbedrijf in een berg metaalafval. De brandweer is nog druk bezig met nablussen en trekt daarvoor schroot uit elkaar. Daardoor kan de brand soms opnieuw kort oplaaien. Eenzelfde brand in Zwalmen, Limburg, is onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Al de hele ochtend schijnt de zon. In de middag zijn er wat stapelwolken, maar is er ook geregeld zon. En wordt het op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP Nieuws.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
10: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
11: Maar dat is toch helemaal niet gezellig?
12: Gezellig.
6: Twente FM.

Of dit geen ethisch is, weet ik het ook niet meer. Natuurlijk, Frankie Goes to Hollywood, relax. En de eerste in de tweede uur was van Billy Idol, Eyes Without a Face. Zeg hartelijk welkom bij Twente FM Weekend op deze zonnige zaterdag, want dat gaat het worden. Temperaturen zijn niet zo hoog als afgelopen week, maar dat mag de pret niet drukken. Als jij die zonnestraaltjes ziet en voelt op je huid, dan is het toch lente of niet, jongens. Het is natuurlijk ook al, de kop van mei is er alweer af. Morgen, 10 mei, is het moederdag. Dus koop even een passend cadeau, moet ik vertellen. Dus regel dat. Ja, ik vertrouw dat aan jou. Zeg, als ik zo naar die lijst kijk en alle muziek die erin staat, dan zou je kunnen zeggen, die heb ik zelf samengesteld. Nee, dat heb ik niet. Dat doet Dion en die doet dat met verve. Want ja, er staat zoveel goede muziek in. Wat dacht je van deze? Owen Paul, You're My Favorite Waste of Time. You're my-

Ja, natuurlijk, Training Season van Dua Lipa. Heerlijke plaat. Daarvoor hoorde je ook nog Owen Paul, My Favorite Waste of Time. En ik wil eventjes wat nieuws met je delen, wat voor velen misschien onbekend is. Te lang geleden, je weet het niet. Maar het Amerikaanse congres heeft ingestemd met de Maverick Act. Wat houdt dat in? Er zijn na de Koude Oorlog waren er gevechtsvliegtuigen. En in dit geval gaat het om de F-14 Tomcat. Die zijn bijna allemaal gescrapt. Waarom dan? Omdat Iran nog steeds met die type vliegtuigen vliegt. En Amerika dacht, ja, als die onderdelen in handen krijgen, dan vliegen ze alleen maar langer door. Maar wat hebben ze nu zelf beslist? Er zijn nog 3 modellen over in Amerika. En ze gaan daar in ieder geval eentje vliegwaardig maken. De wet moet nog wel eventjes langs de Eerste Kamer in Amerika. Maar gezien het feit dat ze daar zo van die vliegtuigen houden, en het is natuurlijk een eigen product, gaat dat zeker goed komen. Dus wellicht volgend jaar weer in een vliegshow hier in Nederland, de F-14. Wie had dat gedacht? Muziek gaan we draaien. Waarvan? Van Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. Zometeen David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En ook Owl City en Carly Rae Jepsen. Dat is alle reden om lekker hier te blijven op jouw zaterdagochtend.

Heerlijk toch? David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Gone, gone, gone. Amy McDonald hoorde je ook, Mr. Rock'n'Roll. Hartelijk welkom op jouw zaterdag. Twente FM Weekend, daar luister je naar. Zometeen het streeknieuws, dat wordt gelezen door Tanja. Maar dit is Good Time.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werken bij Nijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Oldenzaal is opnieuw schade aangericht aan jonge bomen bij het natuureducatief centrum De Hufte en in de wijk De Essen. Van Dalen hakte onder meer een 15 jaar oude appelboom volledig doormidden. Ook meerdere jonge boompjes in het park en een perenboom langs de verdiepte rondweg zijn vernield. De vernielingen zijn vermoedelijk begin deze week gepleegd. Volgens Natuurrijk De Hufte zijn er geen getuigen en hebben beveiligingscamera's niets vastgelegd. De schade loopt volgens betrokkenen flink op, omdat het vervangen van de bomen honderden euro's per stuk kost. De gemeente Oldenzaal noemt de vernielingen onacceptabel en doet aangifte. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie. Paardensportverenigingen De Grensruiters uit Lathrop en De Bergruiters uit Ootmarsum vieren vanavond samen hun 80-jarig bestaan. De twee verenigingen werken al sinds 2019 nauw samen. Beide rijverenigingen bestaan sinds 1946 en waren jarenlang bekend van concoursen en paardensportevenementen in de regio. Tegenwoordig trekken de clubs veel samen op, onder meer bij lessen, wedstrijden en evenementen. Volgens voorzitter Stijn Roelink is gekozen voor één gezamenlijk feest, omdat de verenigingen steeds intensiever samenwerken en het ledenaantal terugloopt. Het jubileumfeest wordt vanavond dus gehouden bij Manege het Pandoer in Lathrop en de deuren gaan om 7 uur open. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend schijnt de zon, maar in de loop van de dag komt er steeds meer bewolking opzetten. Het blijft vooralsnog wel droog en het wordt een graad of 19 à 20. En daarbij staat een zwakke tot matige oostelijke wind.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Evacuate the Dance Floor Cascade. En natuurlijk zeg je bij je nummertjes uit de jaren 70, 80 klassieketjes. Maar dit is in de dancewereld ook een hele grote klassieker uit de Zero's. Evacuate the Dance Floor, ik zei het al. Pink hoorde je als eerste na het streeknieuws. All out of sight. Zometeen alle wedstrijden die gepland staan in den Eredivisie. Nog even muziek van Noah Kahan. Dit is Stick Season.

0: Sierra met haar prachtige stem. Are You Sorry Now? En daarvoor hoorden we ook nog Noah Kahan. Stick Season.
1: Twente FM. Sportnieuws.
0: Hey, ik zou je even meenemen in de laatste speelrondes van de Eredivisie. Want die worden altijd gespeeld op zondagmiddag om 14:30. En waarom doen ze dat? Omdat er nog punten te verdelen zijn. Of voor promotie, degradatie onderin. Of voor Europees voetbal. We hebben het over de Europa League of de Conference League. Dus vandaar. En dan gaan we even kijken. Zondag 10 mei. Onthoud je dat? Het is moederdag, hè? Dan nog niet. Even goed onthouden. Die wedstrijden worden trouwens niet om 14:30 gespeeld, zie ik. Maar die worden om 16:45 gespeeld. Telstar tegen Heracles Almelo. Daar kunnen ze nog het seizoen afsluiten met een winnende wedstrijd. Dat is natuurlijk nog niet gelukt de afgelopen tijd. NAC Breda tegen Heerenveen. Go Ahead Eagles tegen het landskampioen PSV. Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Feyenoord AZ, dat kun je rustig een topper noemen. FC Twente, Sparta, Rotterdam, Groningen, NEC. En natuurlijk zijn er de punten nog te verdelen. Want ja, die plek 3, wie gaat daar staan? Ajax, NEC of Twente? Dat kan nog allemaal gebeuren. Excelsior, Volendam en Ajax tegen Utrecht. Heb jij alle wedstrijden weer gehad? Kun je rustig naar buiten nu. Zometeen, hè? Nog even luisteren, want ik heb muziek voor je. Paula Abdul en The Wild Pair.

Level 42, To Be With You Again. Een plaat die je niet zo vaak hoort, maar die kan lekker hoor, deze playlist op de zaterdagochtend. Paula Abdul en The Wild Pair hoor je ook, Opposites Attract. Dan is het bijna tijd voor Weekend Henk. Natuurlijk de podcast en de muziek. En dat zijn charme, die maakt de show tot wat die is toch of niet. Hey, nog één plaatje voor mij. ICT Inspiration Color Trash, Lasciati Tentara hoor je zometeen. Morgen natuurlijk een nieuwe uitzending van Twente FM Weekend. Hey, ik wens je een hele fijne zaterdag. Bye bye.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Ondanks de protesten vinden de meeste Nederlanders dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er is vooral steun voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Oekraïne. Ze moeten wel eerlijk over het land worden verdeeld. Er zijn de laatste tijd veel demonstraties tegen AZC's. Panama spoort alle contacten van een Nederlandse toerist op die het land inkwam met mazelen. Ze willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Nederlandse backpacker ligt in het ziekenhuis. Er wordt ook een andere toeriste met klachten onderzocht. Panama roept landgenoten op met symptomen van mazelen naar het ziekenhuis te gaan. En het Spaanse eiland Tenerife bereidt zich voor op de aankomst van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak. Er worden mobiele toiletten en legertenten neergezet. Het schip wordt komende nacht verwacht. Iedereen wordt dan getest en daarna met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. En Ziggo gaat de ESPN sportzenders toevoegen aan het standaard tv-pakket. Daardoor kunnen miljoenen mensen straks alle eredivisiewedstrijden kijken zonder extra sportabonnement. Het tv-pakket wordt wel voor iedereen €2,50 per maand duurder. Ziggo wil zo voetbal toegankelijker maken voor een breed publiek. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag zijn er stapelwolken, maar er is ook geregeld zon. Op veel plaatsen wordt het 22 graden. Morgen ook rond de 20 graden en maandag koelt het iets af. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

Bizarre Inc. en I'm Gonna Get You. Aan het begin van deze aflevering van Weekend Henk op deze zaterdagmiddag. En ik zeg leuk dat je erbij bent. Fijn dat je er ook weer bij bent. Ach, het is best wel lekker buiten trouwens. Hè. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik geniet wel van het zonnetje. Ik heb vanmorgen nog even lekker buiten gezet met een kopje koffie. Ik denk, laat ik dat eens gaan doen. Ja, van de week kon het niet allemaal. Het begon het alleen met te regenen. Dus ik denk, dan moet ik er nu even gewoon van pakken. Hè. Dat heb ik dan maar ook gedaan. Nou ja, in ieder geval, tot 3 uur vanmiddag ben ik bij je. Met heel veel lekkere muziek. In dit uur onder andere nog muziek van Robbie Williams bijvoorbeeld. Ik heb Sting meegenomen. En wat dacht je van DJ Jurgen en Dean Lewis? Nou, dat zijn toch een paar leuke namen voor dit uur. Straks ook nog een overzicht van wat er allemaal gebeurde op deze dag. En wie zijn er jarig? Nou, ik heb weer wat leuke dingen gevonden. En ik heb een paar hele leuke jarigen. Dat kan ik je ook al vertellen. Nou, dat en natuurlijk heel veel streeknieuws. En de allergrootste hits. Nou, wat wil je nog meer? Dat ik mijn mond hou? Dat jij kan luisteren naar de muziek? Nou, komt ie aan. Alex Warren.

Taylor Swift en The Cruel Summer op Twente FM. En ik zeg goedemiddag als je net je radio hebt aangezet. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Weekend Henk op je radio. Het is vandaag zaterdag 9 mei. Dat betekent dat morgen 10 mei is. En vergeet het niet, morgen is het moederdag. Heb je er nog niks aan gedaan? Even tussen jou en mij. Je kan nog even snel naar de winkel. Ja, doe dat eventjes. Koop wat leuks voor je moeder. Wat gebeurde er allemaal op deze dag trouwens? In 1961 stelde koningin Juliana de Gablandi-toren in gebruik. En als je denkt, welke toren? Nou, dat is die toren in IJsselstein die we beter kennen als de zender van Lopik. En misschien ook wel als de grootste kerstboom van Nederland wanneer in december weer lampjes erin branden. In 2023 werd de Amerikaanse president Donald Trump in burgerlijke rechtszaak van New York schuldig bevonden aan seksueel misbruik van columniste E. Jane Carroll. En in 1987 won Johnny Logan voor Ierland het Eurovisie Songfestival met Hold Me Now. Het was overigens de tweede keer dat hij het festival wist te winnen. Eigenlijk heeft hij 3 keer gewonnen met Katharina and the Waves. Heeft hij ook nog eens een keer gewonnen en daar heeft hij het nummer voor geschreven. Ja, Love, Shine and Light. Dat was ook vanuit zijn pen afkomstig, zullen we dat maar zeggen. Nou ja, wie zijn er jarig vandaag? Edwin Evers, Billy Joel en Diederik Ebbingen. Die zijn alle 3 jarig. Zijn meerjarig mensen natuurlijk. Onder andere, als jij vandaag jarig bent, ben jij jarig vandaag? Nou, van harte gefeliciteerd dan, hè?

Robbie Williams en zijn Rock DJ op Twente FM. If I Ever Lose My Faith in You van Sting komt uit in 1993 en stond op het album The Seminance Tales. Het nummer was typisch Sting, een beetje filosofisch, een beetje melancholisch. Maar tegelijk super toegankelijk voor de radio en werd toen ook veel gedraaid. Hij werkte voor deze plaat samen met onder andere Dominique Miller op gitaar en producer Pat Pengman. Die was ook veelal bezig met Phil Collins. De song werd een enorme hit omdat veel mensen zich herkenden in het gevoel van twijfel aan politiek, media en de wereld. Maar toch hoop houden. Een leuk feitje misschien nog wel het feit dat hij er een Grammy voor kreeg. Ja, hij kreeg er een Grammy voor. Als Best Male Pop Vocal Performance. Daar was hij wel verbaasd over. Dat het zo'n grote hit werd. Ja, het is een grote hit. En daarom draaien we nu op Twente FM. Tot aan het streeknieuws.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Roscoe.nl.
3: Wil jij 500 euro netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
4: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
3: Brusje doet meer met je.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Oldenzaal is opnieuw schade aangericht aan jonge bomen bij het natuureducatief centrum De Hufte en in de wijk De Essen. Van Dalen hakte onder meer een 15 jaar oude appelboom volledig doormidden. Ook meerdere jonge boompjes in het park en een perenboom langs de verdiepte rondweg zijn vernield. De vernielingen zijn vermoedelijk begin deze week gepleegd. Volgens Natuurrijk De Hufte zijn er geen getuigen en hebben beveiligingscamera's niets vastgelegd. De schade loopt volgens betrokkenen flink op, omdat het vervangen van de bomen honderden euro's per stuk kost. De gemeente Oldenzaal noemt de vernielingen onacceptabel en doet aangifte. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie. Paardensportverenigingen De Grensruiters uit Lathrop en De Bergruiters uit Ootmarsum vieren vanavond samen hun 80-jarig bestaan. De twee verenigingen werken al sinds 2019 nauw samen. Beide rijverenigingen bestaan sinds 1946 en waren jarenlang bekend van concoursen en paardensportevenementen in de regio. Tegenwoordig trekken de clubs veel samen op, onder meer bij lessen, wedstrijden en evenementen. Volgens voorzitter Stijn Roelink is gekozen voor één gezamenlijk feest, omdat de verenigingen steeds intensiever samenwerken en het ledenaantal terugloopt. Het jubileumfeest wordt vanavond dus gehouden bij Manege het Pandoer in Lathrop en de deuren gaan om 7 uur open. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend schijnt de zon, maar in de loop van de dag komt er steeds meer bewolking opzetten. Het blijft vooralsnog wel droog en het wordt een graad of 19 à 20. En daarbij staat een zwakke tot matige oostelijke wind.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Twente FM, Weekend Henk.

David Grant en Jackie Graham en Couldn't Be, I'm Falling in Love. Of je nu een dagje gaat shoppen, een terrasje pakken of een bezoekje aan de markt brengt in Enschede, Hengelo of Almelo, zij helpen de inwoners te verleiden met een korte ritje met de bus en de auto te laten staan. Daarvoor is er een samenwerking met Arriva en een tijdelijke kortingsactie bedacht. Vanaf vandaag, zaterdag 9 mei tot 28 juni, kost een retourkaartje voor een bepaald aantal stadslijnen 2,5 euro. En de actie geldt alleen in de weekenden, op Hemelvaartsdag en de Tweede Pinksterdag. Wil je er meer over weten? Kijk dan even op onze website 120.nl.

Twente FM. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Ricky van Wolleswinkel is bezig aan zijn laatste week als profvoetballer. De 37-jarige spits van FC Twente zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière waarin hij

Eetreffers de finale van de KNVB bezorgde. En daarnaast kwam de tweevoudige Oranje International ook uit voor onder andere FC Utrecht, Norwich City, Sporting Portugal en Real Betis. En na 18 jaar op het hoogste niveau komt er een moment waarop je voelt het is goed zo. Al dus Van Wolleswinkel tegen RTV Oost in een afscheidsvideo. Wat begon als een droom groeide uit tot een leven. Een leven vol discipline, opoffering, hoogtepunten, maar ook tegenslagen die mij sterker hebben gemaakt. En ik heb alles gegeven. Elke training, elke wedstrijd, elk moment en altijd met een lach.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra weerseloze markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
6: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Een paar uur voordat het zou beginnen is een uitverkocht festival in Amsterdam afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat de constructie van de tenten niet veilig genoeg is, zegt de organisatie. De organisatie van Music On is teleurgesteld en roept kaartkopers op om niet naar het festivalterrein te komen. 2/3 van de Nederlanders keurt geweld bij protesten tegen asielopvang af. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook vinden de meesten dat er harder moet worden opgetreden bij overlast bij protesten. Onlangs liepen acties in Loosdrecht uit de hand. Het gemeentehuis werd vernield en een agent raakte gewond. In Hoogvliet in Rotterdam blokkeren zo'n 20 demonstranten van Geef Tegengas het spoor om goederentreinen tegen te houden. Het is een protest tegen Nederland als doorvoerland. Ze vinden dat ons land zo schuldig is aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. De politie is aanwezig en houdt de boel in de gaten. En na kritiek van teams en coureurs past de FIA de motorregels van de Formule 1 aan. Het aandeel van de verbrandingsmotor gaat volgend jaar flink omhoog ten koste van de accu. Die is nu 50-50 en coureurs klaagden over grote verschillen in snelheid. Max Verstappen dat hij steeds moest opletten of zijn batterij genoeg was opgeladen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting for me. Een grote nummer 1 hit uit de 80's. Ik had het net over de zomerhit voordat ik wel niet afscheid van je nam. In de vorige uur. Maar dit is er ook zo eentje hoor. Ook zo lekker. Boosa Magnetic.

Lois Lane. De twee dames, de zusjes van elkaar. Ja, scoorde in de jaren 80 dit juweltje. It's the first time. En Jordan zojuist hier op Twente FM. Ik wil jou even meenemen naar het volgende. Want ja, je kan over smaak twisten. Dat laten we daar duidelijk over zijn. Maar goed, ik wil het toch even met je over het volgende hebben. Want Grols verliest vanaf volgend jaar zomer een belangrijke klant namelijk. Voetbalclub De Graafschap staat per 1 juli 2027 over op het bier van Heineken. De duizenden supporters van de Achterhoekse voetbalclub drinken al jaren het Grols bier uit de Enschede. En daar komt dus nu een einde aan. Heineken gaat met de club uit Doetinchem een langdurige samenwerking aan. Zo is afgesproken in gesprekken die al maanden in het geheim lopen. Het aanbod van Heineken was zo interessant dat wij het belang van de club geen nee konden zeggen, zegt Henk Bloemers, financieel directeur bij de Graafschap tegen Omroep Gelderland. En dat heb ik niet alleen over de financiële aspecten, maar op alle vlakken konden we niet weigeren. Bij de Achterhoekse voetbalclub lusten de supporters wel een biertje, weten ook andere brouwers natuurlijk. Er waren ook andere merken geïnteresseerd in het leveren van bier, zoals Jupiler en Budweiser, zegt Bloemers. Dat is logisch, want onze enorme bierconsumptie bij iedere thuiswedstrijd maakt ons geliefd bij leverancier. Met andere woorden, het is de verdienste van de achterban dat we een grote deal hebben kunnen maken. Eerder stapte ook al Heracles Almelo over op het bier van Heineken en nu volgt dus ook De Graafschap. Hij zegt, ik begrijp dat het gevoelig ligt, zegt hij er nog bij. Maar ik ken ook genoeg mensen die Heineken gewoon lekker vinden, zegt de financieel directeur. Ken je die reclame van vroeger nog? Van Heinz? Welke

Dit is wel een uptempo plaat hè, van Desiree. Haar nieuwe single klinkt compleet anders. Het hele album klinkt trouwens anders. Als je daar eens naar gaat luisteren, moet je eens doen. Wel een waanzinnig goed album trouwens. Tot aan het streepnieuws. Heb ik nog een lekkere plaat voor je uit de jaren 80. Zo'n lekkere soul funky dance hit. En waar je gewoon eigenlijk ook niet echt bij stil kan blijven zitten. Althans, dat heb ik. Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody.

0: lekkerder. Met Weekend Henk.
1: Tot blok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Oldenzaal is opnieuw schade aangericht aan jonge bomen bij het natuureducatief centrum De Hufte en in de wijk De Essen. Vandalen hakte onder meer een 15 jaar oude appelboom volledig doormidden. Ook meerdere jonge boompjes in het park en een perenboom langs de verdiepte rondweg zijn vernield. De vernielingen zijn vermoedelijk begin deze week gepleegd. Volgens Natuurrijk De Hufte zijn er geen getuigen en hebben beveiligingscamera's niets vastgelegd. De schade loopt volgens betrokkenen flink op, omdat het vervangen van de bomen honderden euro's per stuk kost. De gemeente Oldenzaal noemt de vernielingen onacceptabel en doet aangifte. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie. Paardensportverenigingen de Grensruiters uit Lathrop en de Bergruiters uit Ootmarsum vieren vanavond samen hun 80-jarig bestaan. De twee verenigingen werken al sinds 2019 nauw samen. Beide rijverenigingen bestaan sinds 1946 en waren jarenlang bekend van concoursen en paardensportevenementen in de regio. Tegenwoordig trekken de clubs veel samen op, onder meer bij lessen, wedstrijden en evenementen. Volgens voorzitter Stijn Roelink is gekozen voor één gezamenlijk feest, omdat de verenigingen steeds intensiever samenwerken en het ledenaantal terugloopt. Het jubileumfeest wordt vanavond dus gehouden bij Manege het Pandoer in Lathrop en de deuren gaan om 7 uur open. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend schijnt de zon, maar in de loop van de dag komt er steeds meer bewolking opzetten. Het blijft vooralsnog wel droog en het wordt een graad of 19 à 20. En daarbij staat een zwakke tot matige oostelijke wind.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Horn en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Horn en Salzbergen. Mijn

weet het, we hebben een site. Dat is gewoon 120.nl/luister. Als je daar naartoe gaat, dan vind je op die site allemaal leuke programma's. Natuurlijk, dit programma kan je nog een keer terugluisteren, als alle andere programma's die we hebben hier op de radio. Maar daar staan ook heel veel online programma's. Je moet ze maar eens gaan beluisteren voor elk wat wils. Ook daarin vind je natuurlijk de podcast die we hebben voor je. Nou, over die podcast wil ik het even over hebben. Want over zijn turbulente leven schreef singer-songwriter Henk-Jan Schip dan namelijk een theatervoorstelling. En deze muzikale autobiografie staat centraal in het 120 podcast Wie A zegt. Presentator Tom van den Berg is in gesprek met de man die jarenlang zijn passie als muzikant combineerde met het leven als een politieman in de straten van New York. Henk-Jan woont tegenwoordig in de wijk De Riet. Een grote contrast met wereldstad als New York kan je bijna niet hebben, zou ik zeggen. Zijn terugkeer heeft vooral te maken met privéomstandigheden. Wat altijd is gebleven is zijn brandende liefde voor muziek. Kortom, de podcast, de 120, wie A zegt, is nu te beluisteren op alle streamingsdiensten. En natuurlijk op onze website 120.nl/luister in de podcast.

Als ik dit hoor, heb ik ook wel gelijk weer zin om naar de dierentuin te gaan. Hè? Shakira en Zoo op Twint FM. Het is Nationale Molendag dit weekend, vandaag en morgen. Het grootste molenevenement van Nederland. Laten molens in Nederland hun deuren openen voor bezoekers. De organisatie in handen van de Hollandse Molen in samenwerking met alle deelnemende molens. Nationale Molendag is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Vriendenloterij. Molens zijn onlosmakelijk verbonden met Nederland. Ze domineren al eeuwenlang het landschap van steden en dorpen en zijn veel meer dan alleen een monumentale werktuig. Tijdens de Vriendenloterij Nationale Molendag krijgen bezoekers de kans om die rijkdom van dichtbij te ervaren.

0: Dan moet je even een kijkje nemen, zou ik zeggen.
1: Ja, geef toe, hij is een beetje flauw. Ja, ja, ja, klap van de molen. Hij loopt met molentjes, kan je ook nog zeggen. Overigens, ik heb ooit eens een keer een werkstuk gedaan over molens. Ik zat me net te bedenken toen ik deze dingel instartte, 2FF. Ik denk, ik heb het ooit al eens gehad over molens. Toen moest ik een tekening maken en zo, en een molen werkt en zo. Best interessant om molens. Je hebt allerlei molens.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: In en rond Ter Apel is veel politie aanwezig vanwege een demonstratie bij het AZC aanmeldcentrum vanmiddag. Er zijn ook busjes van de ME. Zo'n 200 demonstranten zijn onderweg naar het centrum. Ze zingen antifascistische liederen en hebben spandoeken bij zich. Bij het centrum zelf staan ook al tientallen demonstranten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, vaart na aankomst op Tenerife door naar Nederland. Eenmaal hier wordt het schip gedesinfecteerd. De mensen die op Tenerife afstappen worden met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Morgenochtend vroeg wordt het schip in de haven van Tenerife verwacht. De organisatie van het festival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, meldt het AD. Ze proberen het festival nog te redden nadat de gemeente de vergunning een paar uur van tevoren introk vanwege onveilige tenten op het terrein. Er is nu een kleine kans dat het feest vandaag en morgen toch nog doorgaat. En in Oorschot is een man aangehouden die nog een schadevergoeding van 45.000 euro open had staan, schrijft Omroep Brabant. Hij moet 200 dagen de cel in en dat noem je gijzelen. Een drukmiddel om iemand alsnog te laten betalen of een betalingsregeling te laten treffen. Als hij na die tijd niet heeft betaald, kunnen er nog ruim 200 dagen bij komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En tot zover het ANP Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A35 Almelo-Duitse grens. Bij Enschede is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Weekend Henk begonnen natuurlijk met Anastasia en I'm Out of Love op 2FM. Goedemiddag, leuk dat je er bent hoor. Blijf er zeker nog even een uurtje bij. Ik heb heel veel lekkere muziek voor je. Camilla Cabello, Fleming, Teddy Swims en deze Bruno Mars heb ik vandaag voor je meegenomen. Hier is zijn laatste, Risk It All, nu op 2FM.

Moscow. It ain't no country club either.

Mel en Kim en Respectable uit de jaren 80. Het waren zusjes van elkaar. Mel die is overleden aan kanker, helaas. En Kim is toen nog doorgegaan en heeft nog 2 hitjes gehad in de jaren 90. En daarna hebben we eigenlijk ook niets meer van haar vernomen. De verlaging van de maximumsnelheid op de Weerseloze straat in Bonnen lijkt trouwens weinig effect te hebben. Dat erkent de gemeente nu zelf ook. Eind vorig jaar werd de straat opnieuw ingericht en ging de snelheid van 50 naar 30 km per uur. En toch zeggen buurtbewoners dat er nog steeds hard wordt gereden. Ook zwaar vrachtverkeer blijft volgens hen voor overlast zorgen. De gemeente hield eerder vol dat de straat goed was ingericht, maar geeft nu toch toe dat de snelheid niet voldoende is afgenomen. En daarom wordt gekeken naar extra verkeersborden en mogelijk meer snelheidscontroles. Ook onderzoek Bonnen of vrachtverkeer in de toekomst via een andere route kan rijden. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website 120.nl of download onze gratis 120-app.

Camila Cabello en Liar. En dit vind ik zo lekker. Ja, ik moet het toch wel even zeggen, want ja, ik ben fan van deze man. En heeft een lekkere nieuwe single uitgebracht, nog niet zo heel lang geleden. En daarom kunnen we hem draaien hier op de radio. Mr. Know-it-all. Ik heb het over Teddy Smith.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. In Almelo staat de voedselbank aan de vooravond van een grote verhuizing naar een nieuw pand aan de rand van de wijk Windmolenbroek. De organisatie krijgt daar veel meer ruimte en kan daardoor efficiënter werken. Volgens de voorzitter betekent dat onder meer dat er minder voedsel hoeft te worden weggegooid, vooral groente en fruit, dat nu soms bederft. In het nieuwe gebouw wil de voedselbank ook vaker pakketten gaan uitdelen, zodat de voorraad beter kan worden verdeeld over de week. De huidige locatie, de voormalige Egberterskerk, moet worden verlaten omdat het gebouw wordt verkocht. De verhuizing staat gepland voor de zomer, waarna ook nog een verbouwing volgt. De voedselbank helpt nu zo'n 200 gezinnen in Almelo en kan in de toekomst groeien als dat nodig is. Op Vliegveld Twente wordt op vrijdagmiddag 22 mei de Europa Kids Run gehouden. Dat is een hardloopevenement voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De stichting Europa Run organiseert de middag samen met de Enschede Marathon. De Europa Run zet zich in voor mensen met kanker, onder meer door geld in te zamelen voor zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. De Europa Kids Run is bedoeld om kinderen op een speelse manier in beweging te krijgen en ze kennis te laten maken met dat goede doel. De kinderen kunnen verschillende afstanden lopen. De warming-up wordt verzorgd door voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis. Volgens de organisatie draait het vooral om plezier en sportiviteit. Maar de kinderen kunnen ook geld inzamelen als ze dat willen. De Europa Kids Run vindt plaats in hetzelfde weekend waarin ook de reguliere Europa Run van start gaat. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het droog met 19 à 20 graden op de thermometer. Langzaam ontstaan er vrij veel stapelwolken en daarbij waait het zacht vanuit het zuidoosten. Het blijft wel droog.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Maak je weekend nog net een beetje leuker met Henk Ketting. Weekend Henk!

van Somber en Homewrecker. En ik moet u wel zeggen, ik zeg wel de laatste, maar dat is ook niet helemaal waar, want hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En misschien draait hij nog wel een keer voor je. Een flinke financiële tegenvaller trouwens voor de gemeente Losser, want door een rekenfout is 1,5 miljoen euro niet opgenomen in de begroting voor jeugdzorg en de WMO. En dat geld is wel uitgegeven, waardoor nu een groot tekort is ontstaan. Volgens wethouder Marianne Oosterbroek gaat het om een pijnlijke fout. Uit intern onderzoek blijkt namelijk dat er te weinig controle is geweest bij het opstellen van een begroting. En de gemeenteraad moet nu beslissen hoe het gat van 1,5 miljoen euro wordt opgevangen. Het kan bijvoorbeeld door te bezuinigen of geld uit de gemeentelijke reserves te halen. De gemeente heeft inmiddels extra controles uitgevoerd om herhaling te voorkomen. En later dit jaar wil beslissen hoe ze dit probleem gaan oplossen. Soms denk ik wel eens bij mezelf, hè? Ja, echt waar. Soms denk ik wel eens bij mezelf, gemeentes. Wat doen jullie? Wat ik doe is lekkere plaatjes draaien. Nog een paar heb ik te gaan voor je. En dit is er een van Melissa Etheridge, Like the Way I Do.

Alyssa Edridge en Light the Way I Do. En live is die ook waanzinnig goed, hè, trouwens, dat even terzijde. En tot zover deze aflevering van Weekend Henk voor deze zaterdag 9 mei 2026. Morgen, zondag 10 mei, moederdag. Vergeet het niet, haal wat voor je moeder, haal wat voor je schoonmoeder. Haal eventueel wat voor je pleegmoeder. Maar ga even nog snel de stad in om wat te gaan halen. Verzin wat leuks, doe wat origineels. Want ja, je mag het niet vergeten, hè, je moedertje. En dan ben ik er ook weer vanaf 12 uur op je radio met heel veel lekkere muziek en streeknieuws. Wat mij betreft zometeen heel veel plezier met de Otter Show. Hij staat er al helemaal voor klaar, Michel Otter. Graag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. De shuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Het megavette radioprogramma De Otter Show is weer terug.
10: Wat een reclame. Hey, fijn dat je er bent, man. Hey, het is 3:00 geweest al. 3:01 bij De Otter Show op Twente FM. We gaan weer 3:00 lang knallen met elkaar hier op de radio. En we, daar bedoel ik mee, jij en ik. Want de berichtenbox staat alweer open. Je kunt weer berichten sturen naar onze berichtenbox. Via onze berichtenbox naar de studio. Je vindt die berichtenbox op twentefm.nl of in de 1 Twente app. En dan kan ik voor jou draaien wat jij graag gedraaid wil hebben. Maar dat kan ik niet doen voordat we eerst even hebben bijgepraat over wat er allemaal in de wereld gebeurt.
0: Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
10: Hoi, ik ben Michel.
11: In Amsterdam buigt de rechter zich nu over een housefestival dat dit weekend zou worden gehouden met 20.000 bezoekers, maar op het laatste moment werd afgelast. De gemeente heeft namelijk de vergunning ingetrokken. Een bepaalde tent zou onveilig zijn. De organisatie probeert het festival nu te redden met een kort geding. De blokkade van de havenspoorlijn in Rotterdam is voorbij. Tientallen activisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan de rails. Ze willen niet dat er via Rotterdam wapens naar het Midden-Oosten gaan. De demonstranten luisterden niet naar een oproep om te vertrekken en daarom heeft de politie ze losgemaakt. Er is niemand opgepakt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Israël een tik op de vingers gegeven. Aanleiding is een oproep van zanger Noam Bettan. Die roept in filmpjes in verschillende talen op om massaal op hem te stemmen en dat vindt de organisatie niet sportief. Het Songfestival is in Wenen en begint volgende week dinsdag. En wielrenster Anna van der Breggen stond er op papier goed voor om de Ronde van Spanje te winnen, maar op de laatste dag kon ze de eindzege toch niet verzilveren. De beklimming van een hoge berg was een brug te ver voor Van der Breggen. Ze verloor de rode leiderstrui, waardoor Paula Blasi de Vuelta heeft gewonnen.
10: Een berg te ver toch, ja.
11: Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: jij ook gekozen hebt voor
1: Twente FM. De Otter Show.

0: deed ik laatst. Ja, stak ik zo een sleutel in het hart van iemand. Ja, dat ging niet goed. Bloedenflinkt. Ja. Haha, Madonna, hoor je. And open your heart.
1: De Otter Show met Michel Otter. Hoi. Twente FM.
0: Ah, lekker jongens, daar zijn we weer op zaterdagmiddag 7 minuten over 3. Zaterdag 9 mei 2026. Dat is natuurlijk een heerlijke zaterdag. Als je zo een beetje naar buiten kijkt, ja, net nu zetten natuurlijk allemaal wolken voor de zon. Maar in principe is het gewoon een hartstikke lekkere dag. Heerlijk man. Ik zie ook iemand voorbij rijden met een open dakje met de auto. Heerlijk, ja, dat kan nu hè, met dit weer. Och, wat is het genieten. En ja, eigenlijk, als je een beetje vooruit kijkt in de tijd, dan blijft het ook wel een beetje zo. De temperatuur krijgt nog wel een beetje een dipje komende week. Maar daarna stijgt het gewoon weer lekker terug naar die 20 graden en dat zonnetje. Oh jongens, genieten zo in dit voorjaar. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show. Ik zei het al, je mag verzoekjes doen via de berichtenbox op twentefm.nl of in de 1 Twente app. Er is er al eentje binnen. Ik moet hem zo meteen even in de platenbak opzoeken. Het is een, redelijk onbekend liedje. Tenminste voor mij. Ja, misschien dat iedereen hier in Oldenzaal wel meezingt. Ja, dat weet je nooit. Maar goed, ik ga hem straks even draaien. En voor de rest, ja, kom maar door. Hè. Ik ben er de hele middag tot 6 uur. Dus laat me weten wat ik voor je kan draaien via de berichtenbox op twentefm.nl. En voor de rest draai ik gewoon heel veel fijne muziek. We hebben natuurlijk een Otter Show Essential. Een Otters ontdekking. Ik val met middelen bellen, maar die is aan het wandelen. Dus die kan ik even niet bereiken op dit moment. En voor de rest zien we wel wat er verder gebeurt op deze fijne zaterdagmiddag. Nou, onder andere dit, hè. Sam Fender en Olivia Dean. Zij staat vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam, maar nu hier op de zender.

0: hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Hey, en heb je dit ontzettend rare nieuws al meegekregen? In Zenderen, ja, je weet wel, daar zo naast Borne, daar is afgelopen avond rond een uurtje of 10:15, dat is waar ze nu ongeveer denken, een zogeheten koningslinde omgezaagd. En dat is niet zomaar een boom, hè? Nee, die boom, die linde, die was ooit geplant ter ere van de kroning van Willem-Alexander in 2013. Nou, dat is dus eigenlijk een heel symbolisch boompje die daar dan staat, waar dan het hele dorp ook wel een beetje trots op is. Eerder stond die boom ergens anders in het dorp, maar een paar jaar terug kreeg hij een speciaal plekje zo naast de rotonde in Zenderen. Inclusief een hekwerkje en bankjes eromheen. Alles hartstikke mooi en netjes verzorgd. Maar nu is dus die koningslinde ineens verdwenen. Gewoon omgezaagd door een of andere, nou, imbeziel zou ik bijna willen zeggen. En in zo'n klein dorpje als Zenderen, ja, zorgt dat natuurlijk meteen voor een hoop verbazing, onrust, discussie. Want ja, wie haalt het nou in zijn hoofd om zo'n boom gewoon om te zagen? Het is toch een ontzettend raar verhaal, mensen. Ongelooflijk, zeg. Ik snap daar echt helemaal niks van.
1: De Otter Show Essential.
0: Oh ja, daar zijn we nog niet aan toegekomen. Nee, we zijn toegekomen aan
1: Otters Ontdekking.
0: Ja, daar wel. Ja, dat wel. Otters Ontdekking. Gisteravond, lieve mensen, was The Voice of Holland de finale van dit jaar. Van dit seizoen, van dit comeback seizoen. En in die finale, daar stond de Hengeloze Ruben Hillen. Die overigens volgens mij uit Lonneker officieel komt. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij woont tegenwoordig in Hengelo. En hij heeft gewoon gewonnen, hè? Die Ruben. Och, jongen toch. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, dan is het wel zo lief om even te draaien. Dat nieuwe singeltje van hem. Dat dus ook gisteravond om 11:15 uitkwam. Dus bij deze. De Otters Ontdekking van vandaag is Ruben Hillen met 20 Seconds.
1: Otters Ontdekking.

I Believe That This Is Our Time. Ja, en muziek, dat is eigenlijk best bijzonder, hè. Soms dan hoor je één nummer en ineens ben je weer terug op een plek van waar, van jaren geleden. In de auto, onderweg naar vakantie of op een camping in de zon. Of gewoon een klein moment dat ineens weer helemaal terugkomt. Een geurtje, dat kan herinneringen oproepen. Maar muziek doet dat misschien nog wel veel sterker. Eén refrein en je ziet die ene straat weer voor je. Die zomeravond of dat terrasje waar je toen zat. Ja, alsof een liedje een soort van tijdmachine is. En dat geldt ook voor Ton en Mireille. Want zij vroegen een plaatje aan die hen meteen weer terugbrengt naar Luxemburg en naar de Moesel. Mooie herinneringen, zo samen onderweg, genieten van het landschap, de rust. En blijkbaar hoort dit nummer daar dan helemaal bij. Noem jij?

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Ja, nog een beetje vroeg is het wel. Ja, het is 1,5 minuut voor 4:30. Maar ja, als ik nog een liedje draai, dan is het weer veel te laat voor het nieuws. Nou, beter te vroeg dan te laat, vind ik altijd. Dus, nou, gelukkig zit Tanja al klaar. Dit is Streeknieuws met Tanja Reinders.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. In Almelo staat de voedselbank aan de vooravond van een grote verhuizing naar een nieuw pand aan de rand van de wijk Windmolenbroek. De organisatie krijgt daar veel meer ruimte en kan daardoor efficiënter werken. Volgens de voorzitter betekent dat onder meer dat er minder voedsel hoeft te worden weggegooid, vooral groente en fruit dat nu soms bederft. In het nieuwe gebouw wil de voedselbank ook vaker pakketten gaan uitdelen, zodat de voorraad beter kan worden verdeeld over de week. De huidige locatie, de voormalige Egbertuskerk, moet worden verlaten omdat het gebouw wordt verkocht. De verhuizing staat gepland voor de zomer, waarna ook nog een verbouwing volgt. De voedselbank helpt nu zo'n 200 gezinnen in Almelo en kan in de toekomst groeien als dat nodig is. Op Vliegveld Twente wordt op vrijdagmiddag 22 mei de Europa Kids Run gehouden. Dat is een hardloopevenement voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De stichting Europa Run organiseert de middag samen met de Enschede Marathon. De Europa Run zet zich in voor mensen met kanker, onder meer door geld in te zamelen voor zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. De Europa Kids Run is bedoeld om kinderen op een speelse manier in beweging te krijgen en ze kennis te laten maken met dat goede doel. De kinderen kunnen verschillende afstanden lopen. De warming-up wordt verzorgd door voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis. Volgens de organisatie draait het vooral om plezier en sportiviteit. Maar de kinderen kunnen ook geld inzamelen als ze dat willen. De Europa Kids Run vindt plaats in hetzelfde weekend waarin ook de reguliere Europa Run van start gaat. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het droog met 19 à 20 graden op de thermometer. Langzaam ontstaan er vrij veel stapelwolken en daarbij waait het zacht vanuit het zuidoosten. Het blijft wel droog.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Duran Duran, Is There Something I Should Know? Heerlijke jaren 80 vibes hier op de radio. En welke radio dan? Nou, Twente FM natuurlijk. Dit is Dalton Show. Tot 6 uur ben ik bij je met allemaal prettige muziek. En als we dan toch een beetje in die 80 vibes zitten, dat kunnen we nu ook wel even doen, maar dan met helemaal spiksplinter, hagel, fonkel, nieuwe muziek die klinkt alsof het zo rechtstreeks uit de jaren 80 komt. Misschien weet je het nog. Een paar weken terug had ik hier in de studio te gast Jessie Bo. Zij kwam hier haar prachtige singeltje Chasing Answers voor ons zingen. Prachtig, mooi, gevoelig liedje. Lekker rustig. Maar nu gooit ze het over een compleet andere boeg. Het lijkt wel alsof ze nog een beetje op zoek is naar wie is Jessie Bo muzikaal gezien nou helemaal precies. Maar dat is niet erg, want het levert hele fijne muziek op. Ja. Zoals deze nieuwe single dus. Ah, oh, die is te gek, jongens. Jessie Bo, dit is Fire in My Veins.

Ah, wat een fijn liedje is dit toch altijd, hè? You van Ten Sharp bij de Otto Show op Twente FM. Hey, ben je al een beetje toe aan wat ontsnapping aan de drukte van alle dag? Daar hebben we een heel mooi item voor, namelijk Otters Ontsnapping. Ik heb een prachtige tip voor je, eigenlijk voor de hele week wel zo'n beetje. Want vanaf vandaag tot en met 17 mei... kun je in Hengelo naar de Art Brut Biennale 2026. De internationale Art Brut Biennale. Die is vandaag van start gegaan en dat is niet zomaar een tentoonstelling. Nee, dat is de meest pure, directe en rauwe vorm van kunst die je kunt vinden in Europa. Je ziet de werk van kunstenaars met een neurodiverse achtergrond uit binnen- en buitenland. Met deelnemers uit onder meer Japan, Iran, Duitsland en natuurlijk ook gewoon uit Nederland. Geen standaard kunst waar je snel langs loopt, maar werk waar gevoel, fantasie en eigenheid van afspat. De Biennale die is tot en met 17 mei te bezoeken in de oude Storkhal vlakbij het station in Hengelo. En de toegang die is helemaal gratis.

Alesso samen met Zara Larsson. Het liedje dat heet Words. En die hoor je bij de Otto Show op Twente FM op deze zonnige zaterdagmiddag 9 mei 2026. Het is bijna 10 minuten voor 4 inmiddels. Ik moet jullie even wat uitleggen. Iets uitleggen over hoe radio werkt. Hoe het gaat hier achter de schermen. Niet alleen hier, maar gewoon bij alle stations zo'n beetje. Tenminste, zichzelf respecterende stations. Je hebt als je DJ bent een playlistje. Die playlist die wordt samengesteld door de muziekredactie. En daar wordt goed over nagedacht. Er moet een mooie balans in zitten. Het moet een beetje representatief zijn voor hetgene wat de zender uit wil stralen. En wij willen uitstralen een beetje vrolijkheid, Lust for Life. We hebben er zin in met elkaar. Weet je, dat is een beetje wat we willen doen. En daar hoort natuurlijk een bepaalde playlist-discipline bij. Dat betekent dat je als DJ, zoals ik dus, Michel Otter, dat je een beetje moet houden aan die playlist. Dat je niet zomaar van alles mag veranderen. Dat je niet zomaar van alles... Hey, maar dat vind ik wel moeilijk. Ik heb moeite met playlist-discipline. Ja. Ik doe dat op zich best wel heel goed, vind ik zelf, die playlist-discipline. Maar dat lukt niet altijd. Een van de dingen waardoor het afwijkt is omdat ik vraag aan jou aan de andere kant van de radio. Als je een verzoekje hebt, stuur hem dan in via de berichtenbox op 120.nl of twentefm.nl of via de 120-app. Dat kan, hè. Dan kan ik afwijken van de playlist. Maar soms dan wil ik zelf ook iets toevoegen aan de playlist. En natuurlijk mag dat af en toe ook best wel. Jawel. Als het maar niet al te dikke vette metal is of zware jazz of dikke klassieke muziek, dat allemaal niet. Maar een beetje afwijken mag wel. Nou, en waarom vertel ik dit nu allemaal? Nou, ik werk echt wel ergens naartoe, hoor. Dit heeft echt wel een kop en een staart, dit verhaal. Want er staat een liedje in de playlist nu. En dat vind ik in principe een hartstikke leuk liedje. Ik zal hem vast instarten. Dan heb je een beetje een idee welk liedje het is. Dat is dit liedje. Dit is van Meredith Brooks. Die komt uit de 90's, geloof ik, uit mijn hoofd. Kan ook de Zero's zijn, maar ik denk de 90's. Dat liedje heet Bitch. Vind ik echt een leuk liedje. Even een klein stukje doorspoelen, dan weet je weer hoe die ging. Nou, dit, hè. Die ken je wel. Vind ik een leuk liedje. Dus als hij gewoon in de playlist had gestaan, en daar staat hij eigenlijk. Ik zou hem heus wel draaien. Maar. Een week of twee geleden. Toen kwam Lizzo terug met een nieuw liedje. En dat liedje dat heeft dezelfde titel, Bitch. Ja, en ja, daar werd ik wel getriggerd. En inderdaad, dit liedje van Meredith Brooks is een beetje de basis geweest voor het nieuwe liedje van Lizzo. En ik ga hem nu voor je draaien. Dit is Lizzo en Bitch.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesloveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Hij is terecht, de jongen van 14 die 3 weken geleden met zijn fiets verdween uit zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is gezond en wel teruggevonden in het noordoosten van Polen. De jongen lag in een bushalte te slapen onder een dekentje. De politie hield er eerder rekening mee dat hij helemaal wilde doorreizen tot aan Rusland. In Hongarije is nu echt een einde gekomen aan het premierschap van Viktor Orbán, die daar 16 jaar lang de lakens uitdeelde en de EU geregeld dwars zat. Zijn opvolger is beëdigd, Peter Magyar, die met zijn centrumrechtse partij de verkiezingen won. Magyar belooft de corruptie aan te pakken en de relatie met de EU te herstellen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn nog altijd zorgen over de komst van virusschip Hondius. Maar Wereldgezondheidsorganisatie WHO probeert iedereen gerust te stellen. Dit virus is lang niet zo besmettelijk als corona, zegt de WHO. Het schip wordt morgen verwacht op Tenerife en gaat daarna door naar Nederland. En de Duitse politie heeft een man opgepakt die een nachtje gratis had zitten drinken in een café. Hij beweerde dat het barpersoneel hem na sluitingstijd vergeten had, maar agenten kwamen erachter dat hij ingebroken had en het daarna op een zuipen had gezet. Hij was behoorlijk lam en wordt nu aangeklaagd voor diefstal. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden.
10: Oh, lekker.
9: Morgen krijgen we nog zo'n dag. Oh. En tot zover het ANWB nieuws.
10: Michiel, dankjewel. Dit is Twente FM, jouw keuze in Twente. Een bijzonder goede zaterdagmiddag. Kan ik iets voor je betekenen? Geef dat dan even door via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1 Twente app. Al die berichtjes komen bij mij hier binnen in de studio. Die lees ik, die selecteer ik. En dan als daar iets tussen zit waarvan ik denk, nou, dat is toch wel lekker de moeite waard. Dan kan ik het ook nog voor jou draaien ook. Nou, hé, hey, wat wil je allemaal nog meer op deze zaterdagmiddag? Nou, een beetje fijne muziek, Michotte, dat zou tof zijn.
0: Okay. Het is lente in Twente.

0: Michel Otter.
1: Ah, een beetje fijne muziek, jongens. Oh. Michael Gray komt er straks aan, Prince. Ik ga nog een liedje van The Killers draaien, naar aanleiding van The Voice of Holland gisteravond. En dit is ook een fijne track, zeg. Shawn Mendes hoor je nu. Dit is Heart of Gold.

0: Wat een mooi liedje. Heart of Gold, Shawn Mendes.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Yes, wat fijn dat je er bent bij de Otter Show Twente FM. 6:06 geworden alweer. Hey, ik zei het net al, als ik iets voor je kan betekenen, stuur even een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 120 app. Dat doe ik graag en met veel liefde. Wel iets dat een beetje past bij de show, hè? Ja, moet wel een beetje binnen de playlist discipline passen waar ik het zojuist ook over had. Hey, straks heb ik nog een prachtige Otter Show Essential voor je. Een liedje van een artiest die je gehoord moet hebben, anders heb je die artiest gewoon niet gehoord. En voor de rest, die uittip heb ik al gedaan. Maar ik heb misschien nog wel een uittip, maar daar moet ik even naar zoeken. Ja. En ik hou je natuurlijk op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio. Dat doen we met het streeknieuws. Maar ik zag net ook een leuk berichtje. Komt allemaal nog voorbij, joh. Ja, joh. Oh, wat een ontzettende cliffhanger. Hey, en natuurlijk gewoon lekker veel fijne muziek, hè. Zometeen Michael Gray met The Weeknd. Maar eerst deze, Bausa. Het liedje dat heet Magnetic.

0: was toch een beetje een gek liedje, zo aan het einde van de zaterdagmiddag. I can't
1: the
0: wait.
1: The Otter Show Essential.
0: For the weekend to begin. Waarom praatte die man omheen?
1: The Otter Show Essential.
0: Michael Gray hoorde je, The Weeknd, bij The Otter Show Essential. Ja, het is bij The Otter Show bedoel ik. En het is wel even een dingetje. Gisteravond was de finale van The Voice of Holland. Dat heb je misschien meegekregen, misschien niet. Ik heb natuurlijk net al in het vorige uur liedje gedraaid. Het singeltje van de winnaar, Ruben. Ruben uit Hengelo, 20 Seconds, zo heet dat liedje. Hartstikke leuk liedje, dat zeker wel. Maar het leuke aan die finale en überhaupt het leuke aan The Voice of Holland is dat je daar af en toe liedjes voorbij hoort komen waarvan je denkt, oh ja, dat is echt een gaaf liedje. En nu kwam er dus gisteren een liedje voorbij waarvan ik denk, dat past prima in het item.
1: The Otter Show Essential.
0: Thijs, een van de finalisten, die misschien wel de gedoodverfde winnaar was, deed een liedje van The Killers. Oh, en dat was echt een liedje, nou, ik was hem niet vergeten. Want hij staat sowieso hoog op mijn überhaupt favorite liedjes aller tijden lijstje. Maar toch, toen hij hem deed, dacht ik, oh wat gaaf, dit is wel...
1: The Otter Show Essential.
0: Van vandaag. Ja, waarom ook niet? Dit is The Killers and All These Things That I've Done.

0: van Murray Head. Dat hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Oh, ik had een doorstartje gepland, zie ik. Oh, dit is ook een beetje knorrig. Maar even hoor. Het escaleert uit de hand. Zoals je dat zo mooi noemt. Maar dat maakt niet uit. One Night in Bangkok. Dus daarvoor draaide ik nog All These Things That I've Done van The Killers. Als Otto Show Essential van vandaag. Omdat Thijs dus dat liedje had gedaan bij The Voice of Holland. De finale daarvan. Was echt super tof. Ja. Hey, ik wou dus eigenlijk een doorstartje doen. Nou, dat kan ik het nog doen, toch?
1: Michel Alter.
2: Ik ben iets minder complimenteus over het werk wat u heeft gedaan. En ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Maar het komt in de buurt van broddelwerk.

0: oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. In Almelo staat de voedselbank aan de vooravond van een grote verhuizing naar een nieuw pand aan de rand van de wijk Windmolenbroek. De organisatie krijgt daar veel meer ruimte en kan daardoor efficiënter werken. Volgens de voorzitter betekent dat onder meer dat er minder voedsel hoeft te worden weggegooid, vooral groente en fruit dat nu soms bederft. In het nieuwe gebouw wil de voedselbank ook vaker pakketten gaan uitdelen, zodat de voorraad beter kan worden verdeeld over de week. De huidige locatie, de voormalige Egbertuskerk, moet worden verlaten omdat het gebouw wordt verkocht. De verhuizing staat gepland voor de zomer, waarna ook nog een verbouwing volgt. De voedselbank helpt nu zo'n 200 gezinnen in Almelo en kan in de toekomst groeien als dat nodig is. Op vliegveld Twente wordt op vrijdagmiddag 22 mei de Europa Kids Run gehouden. Dat is een hardloopevenement voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De stichting Europa Run organiseert de middag samen met de Enschede Marathon. De Europa Run zet zich in voor mensen met kanker, onder meer door geld in te zamelen voor zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. De Europa Kids Run is bedoeld om kinderen op een speelse manier in beweging te krijgen en ze kennis te laten maken met dat goede doel. De kinderen kunnen verschillende afstanden lopen. De warming-up wordt verzorgd door voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis. Volgens de organisatie draait het vooral om plezier en sportiviteit. Maar de kinderen kunnen ook geld inzamelen als ze dat willen. De Europa Kids Run vindt plaats in hetzelfde weekend waarin ook de reguliere Europa Run van start gaat. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het droog met 19 à 20 graden op de thermometer. Langzaam ontstaan er vrij veel stapelwolken en daarbij waait het zacht vanuit het zuidoosten. Het blijft wel droog.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Like About You, zo heet dit liedje. En die is natuurlijk van niemand minder dan The Romantics. En dat hoor je bij de Ottershow op Twente FM. Goedemiddag, zaterdagmiddag 9 mei 2026, 6 minuten over 4:30. Morgen over precies 24 uur en 9 minuten. Dan begint de 33e speelronde van de Eredivisie. Alle wedstrijden zijn tegelijkertijd. Wordt gespeeld om 15:45. Omdat dat rust zou geven voor AZ. Want AZ zat eventueel nog in de Europese competitie. Maar dat staat ze uiteindelijk niet meer. En dus had hij eigenlijk al om 14:30 gekund. Maar dat kon niet omdat er twee steden waren waar de politiemacht niet om 14:30 kon. Want ja, die kunnen pas om 16:45. En die mensen kunnen niet 2 uurtjes eerder beginnen met politietje spelen of zoiets. Snap jij het nog? Nee, ik ook niet. Maakt niet uit. Maar hoe dan ook, morgen dan speelt FC Twente thuis tegen Sparta Rotterdam dan. En FC Twente heeft alles om nog voor te spelen. Ze moeten eigenlijk wel winnen om in de race te blijven voor plek 3. Wat recht geeft op voorrondes Champions League is nog steeds heel spannend. En Telstar, die ontvangt Heracles Almelo. Heracles is natuurlijk al gedegradeerd. Maar voor de andere degradanten is dit wel een wedstrijdje die ertoe doet. Hè? Als Heracles nou per ongeluk wint van Telstar, kan het er zomaar heel slecht uitzien voor Telstar. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hey, dit is de Ottershow op Twente FM. Dit was mijn hele voorbeschouwing op de wedstrijd van FC Twente. Normaal gesproken dan heb ik namelijk een geluidsfragmentje, maar die kan ik even niet vinden op dit moment. En dat komt omdat hij niet op de site staat, denk ik. Maar verder nieuws over FC Twente staat wel op onze site. 120.nl en 20fm.nl. Onder andere dat Ricky van Wolfswinkel stopt. Hè? Oh, dat is toch ook wel. Nog 2 wedstrijdjes, dan stopt hij ermee. Dat is toch sneu. Hey, zometeen hoor je OMC en How Bizarre. Maar eerst deze fijne plaat van Robin Schulz en Alaida. This is In Your Eyes.

in my face. In my face, oké. Okay. In my face ook goed. Wat maakt mij het allemaal uit? OMC, how bizarre. Hey, dit is de Oldshow op Twente FM. Wat fijn dat je nog steeds luistert naar dit programma. Ik heb allemaal fijne muziek voor je deze middag. Zometeen Taylor Swift, Open Lights. Maar eerst deze fijne track van Ellie Goulding. Je hoort nu Burn.

Rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: solid.nl/luister.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt.

0: vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Denver is iemand overleden die over de startbaan liep en toen werd overreden door een vliegtuig. Het toestel met 224 passagiers aan boord wilde net opstijgen toen de piloot een persoon zag lopen en snel probeerde uit te wijken. Daardoor raakten in het toestel zelf mensen gewond. Een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voorbij. De politie vond het op een gegeven moment welletjes en maakte er een einde aan en pakte 3 mensen op. Ze zouden agent hebben uitgescholden voor NSB'ers. Ook werd een vlag in beslag genomen met rechtsradicale symbolen. In Zoetermeer is brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Het is al de 4e brand in korte tijd bij die plek en de dader lijkt de politie uit te dagen. Op het pand is de tekst gekerfd: pak me dan als je kan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt een hoogwerker en een drone gebruikt om de vlammen te doven. En een housefeest in Amsterdam gaat definitief niet door dit weekend. Op het terrein was een tent afgekeurd, maar de organisatie was het niet eens met de gemeente en spande een kort geding aan. Maar de rechter draait het besluit niet terug. De organisator van Musical.ly is stom verbaasd en heeft dit toch nooit meegemaakt. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is lente in Twente.

0: dit was Rondé met het prachtige liedje Bright Eyes.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh, en dat Rondé, ja, het duurt nog even. Maar op 15 oktober, dan staat Rondé in de Metropool in Hengelo. En ja, het goede nieuws is, er zijn gewoon nog steeds kaartjes, hè? Ja, je kunt nog steeds naartoe. En als ik heel eerlijk ben, ik kan het je aanraden. Ik heb ze, ik denk 2-3 jaar geleden of zo, stonden ze ook een keer in de Metropool. Ah, dat was te gek. Ze zijn echt een hele goede band live. Dus als ik jou was en je hebt tijd op 16 oktober, 15 oktober, sorry. Nou, ga er naartoe, zou ik zeggen. Zo duur, hoor, bijna 40 euro. Maar ja, toe maar. Ga je ook niet meer met je gezin naartoe dan, hè? Nee. Als ik met mijn gezin zou gaan, heb ik 200 euro kwijt bijna. Nou, nah, dat doe ik niet, nee. Maar goed, hoe dan ook, super tof. Rondé. Hey, fijn dat je er bent. Het laatste stukje van de Otter Show op Twente FM. En zoals te doen gebruikelijk in dat laatste gedeelte van de show, dan doen we extra veel muziek en extra weinig bladibladibla. Wat dacht je hiervan? Dit is Bruno Mars en I Just Might.

Fire, zo heet dit liedje van Dan Hartman. En daarvoor draaide ik ook nog We Built the City van Starship. Hey, gisteravond was ik tv aan het kijken na The Voice of Holland. En toen was ik een beetje aan het zappen. Toen kwam ik uit op NPO 2 Extra. Dat is een extra kanaaltje met veel culturele uitingen. En een van de culturele uitingen gisteren was een concert van Ray. Je weet wel, die nieuwe Amy Winehouse of zo. Nou, helemaal nieuw is ze ook niet. Want ik ging eens even zoeken, hoe lang kennen Ray eigenlijk al? Nou, in 2015 had ze al haar eerste singletje uitgebracht. En ergens aan het begin van de 20s, dus volgens mij 2021, 2022, ik weet niet meer precies, bracht ze dit liedje uit samen met Joel Corey en David Guetta. En dus Ray, dit is Bad.

Oh, leuk liedje, hè? Deze van Fleming Amsterdam. Ja, dat is ook een versie van Enschede van toch of zo, weet ik veel. Of Utrecht of... Ik weet niet meer precies, maar er was ook een andere versie van dit liedje. Ja. Hey, dit is de Autoshow op Twente FM. Je hoorde ook nog Last Friday Night. Dat was gisteravond. Ja, Katy Perry. En daarvoor ook nog Joel Corey, David Guetta en Ray. Het liedje Bad. En Ray, ja, die is te gek, hè. Oh, ik ga die platen echt kopen van haar. Ja, man. Wat gaaf, Max. Wat een toffe muziek. Ga proberen het concert even terug te kijken. Ik weet niet of dat kan, hoor. Maar als je het kunt vinden, Royal Albert Hall, Ray, was echt prachtig. Wat een mooie zangeres is zij, in de zin van dat ze echt een goede artiest is en dat soort dingen meer. Ja, echt. Wow. Hey, over goede artiesten gesproken. Deze is wat nieuwer qua hitjes. Een tijdje terug had ze een dikke vette hit met Dion. Dus een heel prachtig, mooi, gevoelig liedje van Sienna Spyro. Ze heeft nu een nieuw liedje. En die is totaal anders, maar wel heel gaaf. Dit is Material Lover.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de fakkelen u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Enschede groeit de onrust over het bouwplan Telgendijk, waar ruim 200 nieuwe woningen moeten komen. Bewoners van onder meer de wijk Stokhorst hebben een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad, omdat zij vrezen voor extra verkeersproblemen rond de spoorbrug aan de Noord-Esmarken rondweg. Volgens de buurt is die brug nu al een knelpunt, met regelmatig bijna ongelukken. De komst van een nieuwe woonwijk zou zorgen voor nog meer verkeer op een weg die volgens bewoners daar niet op is berekend. De bewoners stellen daarnaast vragen over een verkeersonderzoek dat volgens hen is aangepast, waarbij delen over de brug zouden zijn weggelaten. Zij roepen de gemeenteraad op om het plan opnieuw kritisch te bekijken, zolang er nog geen oplossing is voor de verkeerssituatie bij de spoorbrug. Gisteravond is in Hengelo een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Wiebke Nolte-Stoker. Dat gebeurde tijdens de opening van de Art Brut Biennale in de KMS-hal aan het Industrieplein. Loco-burgemeester Benno Brand spelde haar de onderscheiding op. Nolte-Stoker is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk. Onder meer binnen de Art Brut Biennale, waar ze al sinds 2010 een belangrijke rol speelt in de organisatie. Volgens de gemeente is ze een verbindende kracht binnen het evenement dat kunstenaars met een beperking een podium biedt. Ook buiten de biennale is ze al tientallen jaren actief als vrijwilliger bij verschillende culturele en sportieve organisaties in Hengelo. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt flink af tot een graad of 5. Morgen is het een stukje koeler dan vandaag. De maxima liggen op moederdag rond de 17 graden. Vanaf maandag daalt de temperatuur nog iets verder. En halverwege de week gaat het weer regenen.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

bij de Autoshow op Twente FM. Och, wat een fijn liedje is dat zeg. Hey, goedemiddag, welkom. Het is alweer ruim 5:30 geweest. Het is bijna 5:50 zelfs al. Dat is een beetje laat met het nieuws, heb ik de indruk. Maar maakt ook niet uit. Who cares, who cares. Hey, we hebben nog een klein stukje te gaan. En in dat kleine stukje heb ik nog een verzoekje binnengekregen van Erik, zie ik staan. Die wou heel graag Atomic Kitten horen. Hoe kom je daar nou op, Erik?

Elton John, een liedje heet Physical. Ja, ik zit even na te denken. Ik had volgens mij aan het begin van het programma Sam Fender en Olivia Dean gedraaid, toch? Meen ik mij te herinneren. En nu is het zo dat er in de playlist een liedje staat. Opnieuw van Olivia Dean. Ja, en ik probeer even na te denken. Heb ik dan zelf die Sam Fender erbij ingeknikkerd? Ik geloof het niet. Dus ja, in het kader van de playlist discipline moet ik nu dan ook maar weer gewoon dit liedje van Olivia Dean gaan draaien wat hier nu staat. Ja, toch? Ja, zo werkt dat. Kan er ook niks aan doen. Nee. En dat is ook maar goed, want vanavond staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar mag je best wel nog een keertje Olivia Dean draaien. Vind ik dan in ieder geval. Ja. En deze is zo fijn, jongens. Dit is so easy to fall in love with me, Shell.

Nee, maar ik ben echt heel erg jaloers op iedereen die vanavond dus wel naar dat concert gaat van Olivia Dean in de Ziggo Dome. Ik kan nog wel even kijken op mijn telefoon nu of er toevallig nog wat kaartjes weer zijn. Even kijken, dan moet ik even naar Ticketswap. Ticketswap staat op mijn telefoon. Even kijken, vandaag, wat is er vandaag te doen? Olivia Dean, The Art of Loving Tour live. Ja, heel tof. 0 aangeboden, dat is ook jammer. 32.000 gezocht. Helaas, pindakaas. Ik ga er niet naartoe. Nee, zou ik heel graag willen, maar het is even niet anders. Nee, nee, nee. Hey, lieve mensen, de Show voor vandaag zit erop. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Om 3 uur meld ik me weer. En ja, tot die tijd laat ik in de goede handen van onder andere de computer. Ja, lekkere non-stop muziek zometeen. Dit is Direct nog even. Times are changing. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan raven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker €100 betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Peter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. En de Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft een speler geschorst voor een mislukte grap met een brandblusser. Die had hij in het holst van de nacht leeggespoten over een slapende coach en zijn spullen. De coach was mee op een speciaal trainingskamp om het kwakkerende Olympique weer aan het voetballen te krijgen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuursverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen, ieder seizoen springlevend.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Enschede groeit de onrust over het bouwplan Telgendijk, waar ruim 200 nieuwe woningen moeten komen. Bewoners van onder meer de wijk Stokhorst hebben een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad, omdat zij vrezen voor extra verkeersproblemen rond de spoorbrug aan de Noord-Esmarken rondweg. Volgens de buurt is die brug nu al een knelpunt, met regelmatig bijna ongelukken. De komst van een nieuwe woonwijk zou zorgen voor nog meer verkeer op een weg die volgens bewoners daar niet op is berekend. De bewoners stellen daarnaast vragen over een verkeersonderzoek dat volgens hen is aangepast, waarbij delen over de brug zouden zijn weggelaten. Zij roepen de gemeenteraad op om het plan opnieuw kritisch te bekijken, zolang er nog geen oplossing is voor de verkeerssituatie bij de spoorbrug. Gisteravond is in Hengelo een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Wiebke Nolte Stoker. Dat gebeurde tijdens de opening van de Art Brut Biennale in de KMS-hal aan het Industrieplein. Loco-burgemeester Benno Brand spelde haar de onderscheiding op. Nolte Stoker is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk. Onder meer binnen de Art Brut Biennale, waar ze al sinds 2010 een belangrijke rol speelt in de organisatie. Volgens de gemeente is ze een verbindende kracht binnen het evenement dat kunstenaars met een beperking een podium biedt. Ook buiten de biennale is ze al tientallen jaren actief als vrijwilliger bij verschillende culturele en sportieve organisaties in Hengelo. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt flink af tot een graad of 5. Morgen is het een stukje koeler dan vandaag. De maxima liggen op moederdag rond de 17 graden. Vanaf maandag daalt de temperatuur nog iets verder. En halverwege de week gaat het weer regenen.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De rel op Curaçao in aanloop naar het WK voetbal breidt zich uit. Dick Advocaat zou weer terug kunnen keren als coach, maar de bond houdt vast aan Fred Rutte. Reisorganisatie Corendon is daar zo boos over dat ze straks stoppen als sponsor. Ze staan achter Advocaat omdat hij degene was waarmee Curaçao zich plaatste. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de rellen vorig weekend in IJsselstein. Toen liep een demonstratie tegen een geplande asielopvang uit op geweld. Agenten werden aangevallen met vuurwerk en delen van het stadhuis werden gesloopt. De opgepakte man is verdachte nummer 2 en komt ook uit IJsselstein. Mensen met een kaartje voor een housefeest in Amsterdam balen als een stekker dat het is afgelast. Dat zeggen bezoekers die al voor de poort stonden. De gemeente trok op het laatste moment een vergunning in, omdat een tent op het terrein niet veilig zou zijn. Er waren 20.000 kaartjes verkocht voor het feest. En spits Michiel Kramer heeft zijn allerlaatste wedstrijd gespeeld in het betaalde voetbal. Nu zijn club RKC is uitgeschakeld in de nacompetitie, zit het er nu echt op. De 37-jarige Kramer kennen we ook als Feyenoord-speler. Daar werd hij uit de selectie gezet, omdat hij rond een belangrijke wedstrijd te zien was met een broodje kroket. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
1: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwwerkdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Enschede groeit de onrust over het bouwplan Telgendijk, waar ruim 200 nieuwe woningen moeten komen. Bewoners van onder meer de wijk Stokhorst hebben een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad, omdat zij vrezen voor extra verkeersproblemen rond de spoorbrug aan de Noord-Esmarken rondweg. Volgens de buurt is die brug nu al een knelpunt met regelmatig bijna ongelukken. De komst van een nieuwe woonwijk zou zorgen voor nog meer verkeer op een weg die volgens bewoners daar niet op is berekend. De bewoners stellen daarnaast vragen over een verkeersonderzoek dat volgens hen is aangepast, waarbij delen over de brug zouden zijn weggelaten. Zij roepen de gemeenteraad op om het plan opnieuw kritisch te bekijken, zolang er nog geen oplossing is voor de verkeerssituatie bij de spoorbrug. Gisteravond is in Hengelo een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Wiebke Nolte Stoker. Dat gebeurde tijdens de opening van de Art Brut Biennale in de KMS-hal aan het Industrieplein. Loco-burgemeester Benno Brand spelde haar de onderscheiding op. Nolte Stoker is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk. Onder meer binnen de Art Brut Biennale, waar ze al sinds 2010 een belangrijke rol speelt in de organisatie. Volgens de gemeente is ze een verbindende kracht binnen het evenement dat kunstenaars met een beperking een podium biedt. Ook buiten de biennale is ze al tientallen jaren actief als vrijwilliger bij verschillende culturele en sportieve organisaties in Hengelo. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt flink af tot een graad of 5. Morgen is het een stukje koeler dan vandaag. De maxima liggen op moederdag rond de 17 graden. Vanaf maandag daalt de temperatuur nog iets verder. En halverwege de week gaat het weer regenen.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar

0: /luister.
1: Mega vette dance festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Zodra het Nederlandse cruiseschip Hondius morgenochtend is aangekomen bij Tenerife, worden zo'n 30 opvarenden op het vliegtuig naar Eindhoven gezet. Daar zitten mensen bij uit allerlei landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond de grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dordt en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen, want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. En gemengde gevoelens bij wielrenster Anna van der Breggen. Die greep gisteren de leiding in de Ronde van Spanje. Maar in de laatste loodzware etappe ging het toch nog mis en pakte de Spaanse Paula Blasi de eindzege van de Vuelta. Van der Breggen baalt daar natuurlijk van, maar ze is ook trots dat ze er zo dichtbij was. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid worden 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. De inventaris van kasteel Bentheim in Duitsland, net over de grens, gaat onder de hamer. De uitbater van het kasteel verkoopt onder meer kassa's en vitrines om schulden af te lossen. De verkoop volgt op de tijdelijke sluiting van het middeleeuwse kasteel, dat sinds begin dit jaar niet meer toegankelijk is voor bezoekers vanwege bouwschade en veiligheidsproblemen. Door de sluiting vallen de inkomsten uit kaartverkoop weg, terwijl er nog openstaande rekeningen zijn, onder meer voor personeel en verzekeringen. Belangrijk is dat de uitbater een ander bedrijf is dan de eigenaar van het kasteel. De verkoop heeft alleen betrekking op de bedrijfsvoering van de rondleidingen en het museumgedeelte. Volgens de eigenaar gaat het niet om historische stukken, maar om de praktische inventaris. De monumentale onderdelen van het kasteel blijven dus behouden. Kasteel Bentheim trekt normaal zo'n 150.000 bezoekers per jaar, maar is dus voorlopig gesloten. Er wordt gewerkt aan een grootschalige en kostbare renovatie van het complex. In Hengelo wordt vanaf 18 mei groot onderhoud uitgevoerd aan de Europalaan en op bedrijventerrein Westermaat. Het gaat om het frezen van de oude asfaltlaag en het aanbrengen van nieuw asfalt. Volgens de gemeente is het wegdek toe aan vernieuwing om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en zorgen tijdelijk voor afsluitingen en omleidingen. Bedrijven in de omgeving blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Op de Europalaan wordt gewerkt tussen 18 mei en 29 juni, verdeeld over meerdere wegvakken. Op Westermaat gaat het onder meer om de Hazenweg, Lintelenweg, Wemmersweg en Welbergweg. De gemeente zegt de overlast zo beperkt mogelijk te houden en zet omleidingen duidelijk met borden uit. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt flink af tot een graad of 5. Morgen is het een stukje koeler dan vandaag. De maxima liggen op moederdag zo rond de 17 graden. Vanaf maandag daalt de temperatuur nog iets verder. En halverwege de week dan gaat het weer regenen.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM.

0: Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks hun verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze hoorden bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van de oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. En op Vlieland is het enige voetbalteam daar uit de competitie gestapt. Hun tegenstanders zeggen steeds vaker af. Ze vinden het te veel moeite om 's ochtends vroeg de veerboot te nemen en een hele dag weg te zijn. De club op Vlieland vindt dat aanstellerij en zegt: wij moeten elke uitwedstrijd zover reizen, onze tegenstanders maar eens per seizoen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. De inventaris van kasteel Bentheim in Duitsland, net over de grens, gaat onder de hamer. De uitbater van het kasteel verkoopt onder meer kassa's en vitrines om schulden af te lossen. De verkoop volgt op de tijdelijke sluiting van het middeleeuwse kasteel, dat sinds begin dit jaar niet meer toegankelijk is voor bezoekers vanwege bouwschade en veiligheidsproblemen. Door de sluiting vallen de inkomsten uit kaartverkoop weg, terwijl er nog openstaande rekeningen zijn, onder meer voor personeel en verzekeringen. Belangrijk is dat de uitbater een ander bedrijf is dan de eigenaar van het kasteel. De verkoop heeft alleen betrekking op de bedrijfsvoering van de rondleidingen en het museumgedeelte. Volgens de eigenaar gaat het niet om historische stukken, maar om de praktische inventaris. De monumentale onderdelen van het kasteel blijven dus behouden. Kasteel Bentheim trekt normaal zo'n 150.000 bezoekers per jaar, maar is dus voorlopig gesloten. Er wordt gewerkt aan een grootschalige en kostbare renovatie van het complex. In Hengelo wordt vanaf 18 mei groot onderhoud uitgevoerd aan de Europalaan en op bedrijventerrein Westermaat. Het gaat om het frezen van de oude asfaltlaag en het aanbrengen van nieuw asfalt. Volgens de gemeente is het wegdek toe aan vernieuwing om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en zorgen tijdelijk voor afsluitingen en omleidingen. Bedrijven in de omgeving blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Op de Europalaan wordt gewerkt tussen 18 mei en 29 juni, verdeeld over meerdere wegvakken. Op Westermaat gaat het onder meer om de Hazenweg, Lintelenweg, Wemmersweg en Welbergweg. De gemeente zegt de overlast zo beperkt mogelijk te houden en zet omleidingen duidelijk met borden uit. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt flink af tot een graad of 5. Morgen is het een stukje koeler dan vandaag. De maxima liggen op moederdag zo rond de 17 graden. Vanaf maandag daalt de temperatuur nog iets verder. En halverwege de week dan gaat het weer regenen.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De Stalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Den Bosch is een steekpartij geweest. 3 mannen zijn erbij gewond geraakt. Ze werden gevonden op straat, maar zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie is wel op zoek naar iemand. In de straat wordt onderzoek gedaan en daarbij wordt ook gesproken met ooggetuigen. In Apeldoorn heeft de politie voor de 2e avond op rij ingegrepen bij een protest tegen een asielopvang. De demonstratie bij een rotonde moest om 8 uur voorbij zijn, maar een deel van de actievoerders hield zich daar niet aan. Ze gooiden met bier en vuurwerk naar agenten. Er zouden zeker 2 mensen zijn opgepakt. President Poetin wil niet rechtstreeks...

0: X met president Zelensky onderhandelen over een einde van de oorlog. Eerder zei Zelensky juist dat het hem dat wel een goed idee lijkt, maar Poetin denkt daar dus anders over. Zelensky ontmoeten vindt hij prima, maar alleen wanneer Rusland en Oekraïne een definitief vredesakkoord hebben gesloten. En fans van Bayern München telden hem al toen hun club een penalty kreeg tegen Wolfsburg, omdat Harry Kane altijd met scherp schiet. Hij heeft de afgelopen 2 jaar 24 penalties gehad en die gingen er allemaal in. Maar de keeper van Wolfsburg mag trots zijn, want hij heeft de 25ste van Kane gestopt. Bayern won wel. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid worden 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
6: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. De shuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. De inventaris van kasteel Bentheim in Duitsland, net over de grens, gaat onder de hamer. De uitbater van het kasteel verkoopt onder meer kassa's en vitrines om schulden af te lossen. De verkoop volgt op de tijdelijke sluiting van het middeleeuwse kasteel, dat sinds begin dit jaar niet meer toegankelijk is voor bezoekers vanwege bouwschade en veiligheidsproblemen. Door de sluiting vallen de inkomsten uit kaartverkoop weg, terwijl er nog openstaande rekeningen zijn, onder meer voor personeel en verzekeringen. Belangrijk is dat de uitbater een ander bedrijf is dan de eigenaar van het kasteel. De verkoop heeft alleen betrekking op de bedrijfsvoering van de rondleidingen en het museumgedeelte. Volgens de eigenaar gaat het niet om historische stukken, maar om de praktische inventaris. De monumentale onderdelen van het kasteel blijven dus behouden. Kasteel Bentheim trekt normaal zo'n 150.000 bezoekers per jaar, maar is dus voorlopig gesloten. Er wordt gewerkt aan een grootschalige en kostbare renovatie van het complex. In Hengelo wordt vanaf 18 mei groot onderhoud uitgevoerd aan de Europalaan en op bedrijventerrein Westermaat. Het gaat om het frezen van de oude asfaltlaag en het aanbrengen van nieuw asfalt. Volgens de gemeente is het wegdek toe aan vernieuwing om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en zorgen tijdelijk voor afsluitingen en omleidingen. Bedrijven in de omgeving blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Op de Europalaan wordt gewerkt tussen 18 mei en 29 juni, verdeeld over meerdere wegvakken. Op Westermaat gaat het onder meer om de Hazenweg, Lintelenweg, Demmersweg en Welbergweg. De gemeente zegt de overlast zo beperkt mogelijk te houden en zet omleidingen duidelijk met borden uit. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt flink af tot een graad of 5. Morgen is het een stukje koeler dan vandaag. De maxima liggen op moederdag zo rond de 17 graden. Vanaf maandag daalt de temperatuur nog iets verder. En halverwege de week dan gaat het weer regenen.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zfm.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waal.

0: Alwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbakje kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbakje kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Virusschip Hondius komt morgenochtend om 6:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 5:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat opgegaan. Galatasaray is voor de 4e keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. En in Tsjechië is de stadsderby van Praag geëindigd met rellen. Fans van thuisploeg

0: Slavia Praag bestormde in blessuretijd het veld en gooide vuurwerk in het vak met Sparta Praag supporters. De wedstrijd werd definitief gestaakt. Slavia stond toen met 3-2 voor. Dat was genoeg voor het kampioenschap. Nu dreigt een zware straf. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongsweer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Als alle passagiers van het virusschip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis. De hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En Iran dreigt met harde tegenacties als hun olietankers worden aangevallen door Amerika, meldt de staatstelevisie in Iran. Amerikaanse bases in het Midden-Oosten worden dan onder vuur genomen. En dat geldt ook voor vijandige schepen. Iran geeft die waarschuwing een dag nadat Amerika 2 Iraanse olietankers aanviel in de Golf van Oman. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker vlakbij Weert heeft een berg vuilnis in brand gestaan. Er waren explosies te horen en er kwam veel zwarte rook vrij die richting België trok. De Belgische autoriteiten zijn daarvoor gewaarschuwd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Vlak voor middernacht verwachtte de brandweer nog wel een paar uur bezig te zijn in Weert. De mensen die in quarantaine zitten op cruiseschip Hondius mogen bijna naar huis. Het schip wordt aan het begin van de ochtend verwacht in Tenerife. Daar mogen mensen het schip af en worden ze getest. Als ze niet besmet zijn met het Hantavirus mogen ze naar huis. Daarna wordt het schip volledig gereinigd in Rotterdam. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in Iran. Pakistan is de officiële bemiddelaar, maar Qatar zou een belangrijke rol hebben om de oorlog te beëindigen. Sinds de oorlog in Iran eind februari uitbrak, heeft Iran onder andere de Straat van Hormuz geblokkeerd. Amerika wil vrede en de zeestraat weer open hebben. En bij aanvallen van jihadistische strijders in Centraal Mali zijn de afgelopen dagen zeker 70 mensen gedood. Een jihadistische groep riep donderdag op om een breed gemeenschappelijk front te vormen tegen de militaire junta in Mali. Ze zouden erop uit zijn om de hoofdstad in te nemen. Het weer van Weer Online. Het is droog bij 5 tot 10 graden. Overdag wordt het zonnig met 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.